0: jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

En na die eerste nacht, ik was niet langer vrijgezel. Een tas met kleren en een creditcard, meer bracht ik niet met mij mee. Maar mijn liefde was jou alles waard.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim €74.000 betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim €26.000 voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op.

0: Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Want binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandseweg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Want binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had

0: De politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 9 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open na werkzaamheden om de brug veiliger te maken. Om het gewicht van de verzwakte brug met 400 ton te verlagen, is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar is eerder klaar. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtwagens en touringcars blijft de brug op de A27 voorlopig gesloten. En een woning aan de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. In het raam werden meerdere kogelgaten ontdekt. Even voor 2 uur 's nachts werden de gaten gevonden. 1 kogel is volgens een 112-correspondent in het glas blijven steken. Ondanks dat er meerdere kogels zijn afgevuurd, is er maar 1 huls gevonden. Vermoedelijk is de woning eerder op de nacht beschoten. En veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten doen te weinig volgens de spreidingswet. In onze regio gaat het om de gemeenten Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam. Het steekt dat dat onwil het uitgangspunt lijkt te zijn, terwijl ze werken aan oplossingen. Vlaardingen zegt bijvoorbeeld al veel Oekraïners op te vangen, maar die worden niet meegeteld. Gemeenten vinden een zorgvuldig proces belangrijk om draagkracht te kweken. De minister noemt de lijst slechts een feitelijke vaststelling en geen oordeel. En wielrenster Demi Vollering is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De Nederlandse kopvrouw uit Berkel en Rode Reis won zaterdagavond de wegwedstrijd in het Canadese Montreal door in de sprint de Poolse Kasia Niewiadoma te kloppen. Voor Vollering is dit jaar daarmee het beste jaar uit haar carrière. Ze won namelijk al 3 wielerklassiekers en de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. En dan nog het weer, periode

0: met zon, met enkele wolkenvelden. Het blijft droog bij een maximumtemperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 15 graden. En morgen veel bewolking en een plaatselijke bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden,

0: Nieuws van 10 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open na werkzaamheden om de brug veiliger te maken. Om het gewicht van de verzwakte brug met 400 ton te verlagen, is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht. Het werk zou tot en met maandagochtend duren, maar is eerder klaar. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Maar voor vrachtwagens en touringcars blijft de brug op de A27 voorlopig gesloten. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Het Belgische voertuig sloeg gisteravond rond 10 uur 's avonds op de vlucht. Bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. En veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten doen te weinig volgens de spreidingswet. In onze regio gaat het om de gemeenten Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam. Het steekt dat onwil het uitgangspunt lijkt te zijn bij het ministerie, terwijl ze werken aan oplossingen. Vlaardingen zegt bijvoorbeeld al veel Oekraïners op te vangen die niet worden meegeteld. De minister noemt de lijst slechts een feitelijke vaststelling en geen oordeel. En het Nederlands elftal speelt vanavond het Nations League duel met Servië, nog zonder Feyenoorder Givoj Zegiel. De middenvelder zit niet bij de 23-koppige wedstrijdselectie. Voor de afgelopen interland werd hij uitgeleend aan Jong Oranje en hij keert maandag weer terug bij het Grote Oranje. Ook Jeremy Frimpong zit vanavond niet bij de wedstrijdselectie van bondscoach Xavi. Nederland had 26 spelers geselecteerd voor deze interlandperiode, maar er mogen maar 23 bij de wedstrijdselectie zitten. Omdat voor de geblesseerd geraakte Lucharel Geertruida geen vervanger is opgeroepen, blijven alleen Frimpong en Zegiel buiten de selectie. En dan nog het weerperiode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog met een maximumtemperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij een minimum van 15. En morgen veel bewolking en een plaatselijke bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker

0: zijn droomhuis. Met tuin.
1: Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl.
0: Jazeker. De hypotheker.
2: Hockeyen. Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel Magazine. Addicted to

opener van 2 uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Nafsky. En zijn nieuwste single heet Heart on Fire. Hartelijk welkom weer en leuk dat je erbij bent hier bij Drechtstad FM. Ik hoop dat je er een beetje zin in hebt, want we gaan er lekker tegenaan met 2 uur gezonde radioactiviteit. Met natuurlijk in het eerste uur zoals altijd de nieuwe releases, het tweede uur de welbekende rubrieken. En alles bij elkaar hebben we gewoon weer lekker veel te doen. Dus gaan we snel verder met TDS Cam. En deze heet Never Really Cared.

vier mensen aan het rappen, te weten Annie K, Pusha Love, Childlike CC en Tori DeSean. Ze hebben samen een single uitgebracht en dat heet That's Guts. Daarvoor hoorde je dus TDS Cam en Never Really Cared. Is het even tijd geworden om een beetje de country kant op te gaan zoeken? Dat doen we samen met Zach Williams en Kane. De plaat heet Church Kids en komt van een album Jesus Loves. Met andere woorden, even een beetje rust. We were there.

hoorden een track van Sarah Reeves getiteld Freedom. En die staat op de single Runaway. En dan zal je zeggen, waarom draai je dan Runaway niet? Nou ja, weet je wat het is? Eigenlijk is dit een soort van, misschien oudere mensen die weten dat we vroeger singeltjes kochten. En dan stond daar een A-kant en een B-kant op. En dit zou je dus kunnen zien als de B-kant van de single. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het persoonlijk beter. Maar goed, luister dat natuurlijk op je eigen streamingplatform of op wat voor manier dan ook zelf. Dan kun je daar zelf een oordeel over vellen. Zo, goedemorgen. Sarah Reeves dus en Freedom. Daarvoor Zach Williams samen met Kane en Church Kid. En dat komt van een nieuw album dat Zach Williams heeft gemaakt. Dat heet Jesus Loves. Dan gaan we door met een zangeres. En zij lijkt wel gewoon dit jaar eigenlijk gestoken te zijn door een aantal werkbijen. Dat is echt gewoon bizar. Ze kwam namelijk met een album dat heet Geworteld. Even later kwam daar het album Dichterbij bij. En die hebben we dan pas geleden ook in de schijnwerper gezet. Echter, aanstaande vrijdag komt er een nieuw album uit en dat heet Crossroads. Nou, wij mogen hem alvast draaien, of in ieder geval een track ervan. Dus dat gaan we zeer zeker dan ook doen. Ik heb het over Christy. En Embrace Life is de nieuwe plaat die ik voor je meeneem. En dat komt dus van dat aankomende album. En dat heet Crossroads. En ik ben weer eens, zoals altijd, te laat met mijn presentatie. Wat heb je met al die enthousiaste presentatoren? Die horen zichzelf graag.

Kevin Ford en Look What God Did. Daarvoor hoorde je Christy en Embrace Live van haar aankomende album Crossroads. En die staat aanstaande vrijdag op de planning om gereleased te worden. Daar staat hij op alle streamingplatforms en dus ook op jouw favorieten, zullen we maar zeggen. En sommige bands die denken bij zichzelf, weet je wat, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. We zijn nog niet eens uit de kruid en pepernoten, maar we gaan toch alvast aan de kerst werken. Dan hebben we dus Striper. En die hebben een covertje gemaakt. Winter Wonderland, een welbekend plaatje. Alleen met iets meer gitaar. En dat klinkt dan toch eigenlijk weer anders. En je hoort hem hier bij jou, Drechtstad FM.

joh. Torren Wells op je radio met zijn nieuwe single Fight Like Heaven. Zo, en dat is dan toch eigenlijk ook wel weer erg lekker, hè. En hoor je al die verschillende stijlen muziek, dan ben je daar misschien wel blij mee. En denk je bij jezelf, wat een leuk programma dit. Dat hoop ik tenminste. En dan kan ik je vertellen dat we dit iedere zondagmorgen doen tussen 10 en 12 uur hier op jouw Drechtstad FM. Zo, en dan gaan we ook nog eens een keer op zoek naar een andere stijl muziek. In dit geval hebben we het dan over eigenlijk een beetje wat lijkt op Southern Country. En dat is dan weer net een andere stijl country dan de standaard, om het maar zo te zeggen. Deze is gemaakt door After Grace en we noemen hem Rags or Riches.

Ja, als een gewone popartiest samenwerkt met Mr. Gregatron, dan krijg je dus dit soort dansbare plaatjes. Je hoorde Jimmy Rock samen dus met Gregatron en Hell Can't Have Me. Ha, best wel een fijne titel, dacht ik zo. Daarvoor hoorde je After Grays and Rags All Ridges. Is het tijd geworden om eens even wat aandacht aan ADHD te geven? Dat doen we samen met Rachel Nemiroff. Zij heeft namelijk een EP gemaakt en je zou kunnen zeggen dat op zijn Nederlands dat gewoon ADHD heet. In het Engels moet je dat dan weer schrijven. ADHD. Maar ja, je schrijft het gelukkig hetzelfde. En dit is de titeltrack.

0: Keep Me Believing. En dat was muziek van Believers samen met Katie Reynolds. En als je Believers op wilt zoeken, ik heb het al eens eerder gezegd, dan moet je even de klinkers er tussenuit halen. Want je schrijft gewoon B-L-V-R-S en that's it. Daarvoor hoorde je dus ADHD van Rachel Nemiroff. Tegelijkertijd de titel van haar nieuwste EP. Is het tijd geworden voor een single die al een tijd geleden uitkwam? In ieder geval in de originele versie. En dat is namelijk een plaatje getiteld I Believe You, gemaakt door Megan Wood. En ze dacht, weet je wat, ik ga het wat gedragener maken. Want nu heeft ze dat gedaan, met een strings version.
1: I'd be lying if I said that I'm okay.

George Rosen Aesthetic. Mocht je deze artiest op willen zoeken, dan moet je even in plaats van een spatie een punt tussen de namen zetten. Dus George.Rose. En dan Aesthetic is de plaat die hij als nieuwste heeft uitgebracht. Het duurt nog geen 2 minuten, dus in dat opzicht is het maar een hele korte plaat. Dus heb je hem zo beluisterd. Daarvoor dus Megan Woods en I Believe, de Strings version. En dan gaan we nu naar Haley Jones. Ook zij heeft een nieuw liedje gemaakt. En dat gaat eigenlijk over pijn. Maar pijn tijdens de hulp, om het maar zo te zeggen. Want je kent natuurlijk de uitdrukking wel, Hurt Like Hell. Maar deze titel is heel anders. Die heet namelijk Hurt Like Help. Zo. En dat maakt dan toch weer even net een ander luistermomentje, zullen we maar zeggen.

mocht je nou al die nieuwe leases een beetje te snel voorbij horen gaan, dat kan ik begrijpen, heb ik een playlist gemaakt op Spotify. En daar vind je alle nieuwe releases terug. Dat zijn dan de laatst toegevoegde tracks, om het maar zo te zeggen. En ja, weet je, dan kan je gewoon daar lekker nog eventjes terugluisteren. Ook degene die eventueel de playlist niet hebben gehaald, die kun je daar ook terugluisteren. Nou, en dan heb ik nog een Facebookpagina. Als je gewoon mijn naam even zoekt, dat is Theo Boer. Je ziet in kruis met uitzendstralen is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Mag je even een vriendschapsverzoekje sturen. En eventueel op Instagram kun je ook kijken. Daar hebben we een pagina en dat heet gospelmagazine.rtv. Zo, dan gaan we zo langzamerhand naar het nieuws, waarna dat ik weer terugkom met nog een uur gezonde radioactiviteit. Met daarin een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback. En om niet te vergeten, ook nog natuurlijk een schijf van 5. Zo, oh ja, een Nederlandstalig moment, dat moet ik eigenlijk zeggen. We gaan eruit met Presence Music Band en hun nieuwe single, Found It Hurt.

0: jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Het Belgische voertuig sloeg gisteravond rond 10 uur 's avonds op de vlucht. De wagen reed op hoge snelheid over de Laan der Verenigde Naties, de Overkampweg en het Leerpark. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. Bij een Britse luchtmachtbasis in het graafschap Gloucestershire is groot alarm geslagen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Inwoners van een aantal huizen in de naburige plaats Welford zijn geëvacueerd. De politie daar zegt dat er meerdere mannen zijn aangehouden. Verdere details ontbreken nog. En in en voor een café in het Zuid-Afrikaanse dorpje Wadela ten zuidoosten van Johannesburg hebben 8 schutters met AK-47's en andere vuurwapens gisteravond 17 mensen gedood. De slachtoffers zijn 13 mannen en 4 vrouwen. 15 andere personen liepen schotwonden op. Er is een klopjacht geopend op de daders, maar er is nog niemand gearresteerd. Ook in Kaapstad is er in een uitgaansgelegenheid geschoten. Daar overleden 10 mensen. Ook voor die schietpartij is nog niemand opgepakt. En oud-hockeyer Jeroen Hertzberger debuteert vandaag als hoofdcoach van HC Rotterdam in de hoofdklasse. Tot en met 2025 speelde Hertzberger 22 seizoenen voor HC Rotterdam en werd all-time topscorer van de competitie met 382 doelpunten. Bij zijn afscheid werd bij de club een tribune naar hem vernoemd. Hertzberger keert nu terug bij de club als hoofdcoach. Om 3 uur gaat HC Rotterdam als regerend landskampioen op bezoek bij HC Bloemendaal. Dan nog het weer. Periode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum temperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij een minimum van 15 graden. En morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of

0: een grote bedrijfswagen met laadklep? Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Gospel Magazine.
3: Drechtstad FM.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel Magazine.
4: Addicted.

opener van de tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Jervis Campbell. Vorige week presenteerden we deze single als nieuw en het heet Give and Take. Het is trouwens geen single, maar het staat op een album en dat album heet Good Grief. Zometeen in de schijnwerper flashback hebben we Eli Gable. Unspoken zetten we in de schijnwerper. En dan vervolgens is Damascus verantwoordelijk voor een Nederlandstalig moment. Het woord love hebben we losgelaten op de platencollectie. Om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Kortom, ik ben een beetje verkouden, maar de muziek wordt er zeker niet minder van. Hier is Malin Music. Ook een plaatje die vorige week nieuw was. Hier is Listening.

0: week stond hij in de schijnwerper met 3 tracks. En nu nog eentje, even om de sfeer te proeven. In de schijnwerper flashback, je hoort de muziek van Eli Gable, getiteld Your Nature.
1: Spot uit, schijnwerper aan.
0: De schijnwerper deze week zetten we op de formatie Unspoken. Deze band bestaat uit 4 mensen, is eigenlijk al vanaf 2014 actief. En zo tussendoor maken ze eens een keer een plaat. Ja, en het leuke is, in Amerika scoren ze eigenlijk in de christelijke muziekscene heel hoog. En ik heb het idee dat ze hier in Nederland eigenlijk nog niet zo groot zijn. Reden genoeg om dus eventjes jou te laten luisteren wat deze formatie allemaal aan muziek maakt, om het maar zo te zeggen. En dat zijn geen onverdienstelijke platen, want het zijn echt wel goede muziekstukken, om het maar zo te zeggen. Maar ook nog een positieve boodschap. Zometeen hoor je What He Says About You. Daarna Love Is Everything We Need. En we gaan beginnen met een single die ik vorige week ook als nieuw presenteerde. We noemen hem Big Shoulders. Kortom, in de schijnwerper staat Unspoken.

en deze had eigenlijk zo de schijf van 5 ingekunnen. Je hoorde Unspoken en Love is Everything We Need. En dat is afkomstig van de EP God Help Me uit 2023. Daarvoor een single uit 2024, What He Says About You. En als eerste een splinternieuwe single, of bijna dan. Vorige week als nieuw gepresenteerd, Big Shoulders. Je hoorde de formatie Unspoken. Zo, en dan gaan we het eens hebben over liefde. Want Damascus die levert ook ons Nederlandstalig moment. En dat gaat ook over liefde heeft het laatste woord. Afkomstig van een album Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen. Wat mij gewoon op dit ogenblik heel erg opvalt, is dat je gewoon... Je bent of stom als je rechts stemt. Je bent nog stommer als je links stemt. Je bent geen christen als je dit doet. Je bent geen christen als je dat doet. Je bent geen christen als je zus doet. Je bent geen christen als je zo doet. Jongens, waar zijn we met z'n allen mee bezig? En dan vervolgens, als je dan de reacties op die berichten leest, dan zitten we elkaar gewoon af te maken voor rottevis. Het is echt niet meer leuk hoe mensen met elkaar omgaan. En ik denk dat we toch eens eventjes weer eens terug moeten naar die welbekende liefde. Want dat staat eigenlijk ook in de Bijbel. We hebben hoop, geloof en liefde. En liefde is daarvan de belangrijkste.

er weinig over als ik kijk naar de geschiedenis. Laat me voelen dat wat echt is, dat wat oprecht is. Dat wat in mij gelegd is, want ik ken geen best practices. Nee,

En zoals gezegd, het woordje love heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En de eerste uit de schijf van 5 werd geleverd door de Sidewalk Prophets samen met Mr. Talkbox en First Love. Afkomstig van een album getiteld Looking Up. Zo, en dan de volgende is geleverd door Aguila. En heet Your Love, My Soul Will Sing. Ja, en zo gaan we lekker door met de schijf van 5.

daar gaat het dus eigenlijk allemaal aan om, hè. Love God and love people. Hoor de muziek van Danny Gokey met daarvoor de Aguilar en Your Love, My Soul Will Sing. Gaan we eventjes wat dansbare muziek draaien. Daarvoor hebben we Ryder uitgenodigd. Deze plaat heet Your Love Will Never Fail. En het komt van Worship, The Remix Project.

fijne plaat dit. Jamie Jam Cocky, A Man Loved in Another Loan. Daarvoor hoorde je Ryder en Your Love Never Failed. En dat is afkomstig van een album getiteld Worship met als subtitel The Remix Project. Zo en zo zijn we aan het einde gekomen van de schijf van 5. Wat betekent dat we al onze plichtplegingen hebben gedaan. En dan gaan we zo meteen een leuk verhaaltje vertellen over deze plaats. Hier zijn Forrest Frank en The Fix met Lemonade. Hello.

fijne plaat is dit. Toch gezellig, hè? Lemonade, je hoorde Forrest Frank samen met The Fix. Ik was van de week aan het scrollen een beetje door de Instagram. En toen kwam ik ineens de zangeres Grace Graber tegen. Die eigenlijk een beetje alles in punkstijl doet, om het maar zo te zeggen. En zij vroeg zich af hoe dit liedje, dus die Forrest Frank samen met The Fix, als Lemonade, als punk zou klinken. Dat klinkt dan zo.

Think I Rather Be Lost. Kortweg Rather Be Lost. Een muziekje van Roy Tosh samen met Kate Thompson. Zo, en dat was dan best wel grappig. Hè, wat natuurlijk Grace Graber deed met dat Forrest Frank samen met de Fix Lemonade. Dat in punkversie. En ja, ik dacht bij mezelf, die moet ik eventjes meenemen, want dat was eigenlijk gewoon te leuk. En zo hoor je dus hoe zo'n liedje compleet anders kan klinken ineens. Wij mensen hebben zo vaak haast, maar soms moet je hem gewoon even wat tijd geven. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Hier is Give It Time van Darien.

0: Every Moment. Is het tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Mocht je Gospel Magazine willen volgen, dan kan dat. Zoek even mijn naam op Facebook, Theo Boer. En als je dan het kruis ziet met de uitzendcentrale, is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op Instagram heet het gospelmagazine.rtv. Ook daar mag je ons natuurlijk met alle liefde volgen. En vervolgens, als je nog nieuwe releases terug wil luisteren, dan kan dat ook. We hebben een playlist op Spotify. Gospel Magazine.
1: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Belgische voertuig sloeg rond 10 uur 's avonds op de vlucht. De wagen reed op hoge snelheid over de Laan van de Verenigde Naties, de Overkampweg en het Leerpark. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. Een groep krakers in Groningen heeft zaterdagavond besloten een bedrijfspand te verlaten nadat de eigenaar van het pand het gebouw begon te slopen. Met een graafmachine trok de eigenaar platen van de voorgevel. Daarop leek de burgemeester van Groningen een noodbevel af te geven, waardoor zowel de krakers als de eigenaar het gebied hadden moeten verlaten. De politie had al twee bussen met manschappen daarvoor klaargezet. Maar na overleg besloten de krakers het gebouw 's avonds alsnog te verlaten om zo ongeregeldheden te voorkomen. En bij een ongeluk in Delft is de elektrische dierenambulance van het dierenopvangcentrum Westland totaal losgeraakt. De bus werd van achteraan gereden. Op foto's is te zien hoe een van de achterdeuren compleet ontzet is. Volgens het opvangcentrum maken zowel de chauffeur als de muis die vervoerd werd het goed. En het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft alle trainingen van AI-modellen stopgezet. De aanleiding van de aanvallen die OpenAI-programma's afgelopen zomer tijdens de training deden op websites van onder andere de Amerikaanse overheid. Het bedrijf achter ChatGPT laat weten dat de trainingen pas hervat gaan worden als ze zeker weten dat de AI-programma's niet meer kunnen uitbreken uit de testomgeving. En dan nog het weer. Periode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht 15 graden met toenemende bewolking. En morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Dan wordt het 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Alfred Numansdorp. Een kapotte auto op de linkerrijstrook. De rijstrook is dicht en daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: radio. Jouw muziek, jouw regio.
1: Ja, en we zijn weer live, vrienden. Goedemiddag en welkom bij Wij Houden het Hollands. Ja, tot 2 uur vanmiddag. De Nederlandse artiesten bij ons in de studio. En dat zijn er heel wat vandaag. En we maken het weer gezellig. Randy Watsils is bij ons. En ook Jordi van der Boer in het eerste uur. En het tweede uur komt Dave van der Wal. Nou ja, Dave van Dam moet ik zeggen. Dave van der Wal, dat is heel iemand anders. Tezamen met Ilse Visser. Dus we gaan het weer dik voor elkaar maken, zo dacht ik. En deze artiest die komt ook binnenkort bij ons langs in oktober. Dit is de nieuwe, de allernieuwste op de radio van Wesley Ponsen.

0: zei al, binnenkort komt hij bij ons langs. Maar dat is volgende week al, vrienden. Laat me niet alleen, Wesley Ponsen op de radio. 12 over 12, wij houden het Hollands met Rob de Leeuw. En dit is mooi. Het is opnieuw uitgebracht. Hier is Jeff van Vliet, de zingende kok. En het is niet jouw fout.
1: Je vader maakt wel wat eten. Dus ga jij maar zitten, schat.

0: wat hem zo speciaal maakt is die snik in die stem volgens mij hoor. Het is niet jouw fout, voor de tweede keer uitgebracht door Jeff. Ja, ik moet eigenlijk zeggen Chef van Vliet. Ja, gelukkig zijn ze er weer. Randy voor het eerst, maar jij bent een vaste klant bij ons natuurlijk, toch?
1: Ja, de TomTom hoef je niet meer aan inderdaad.
0: Het adres kan je uit je hoofd,
1: ja,
0: jullie, toch?
1: Bijna.
0: Hey, fantastisch dat je er bent. Leuk dat je er weer bent. En we gaan er weer een feestje van maken het komende uur natuurlijk.
1: Nee, je zegt het verkeerd.
0: En dat is?
1: Fijn dat ik weer mag zijn.
0: Ja, oh. Ja, dat is ook. Ik voel me gevleid.
1: En de koffie smaakt wel heerlijk. Dus, ja.
0: Ik ben ook trots dat de meneer naast jou, en dat is Randy Wattsails. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we kennen elkaar nog niet, maar we hebben even kennis gemaakt.
2: Ja, hey, Randy. Hey.
0: Nou, wij konden elkaar echt nog niet.
2: Nee, ik was hier nooit geweest.
0: Ik heb al zelf al artiesten van jou over de vloer gehad die allemaal positief over jou praten. Want naast het zingen heb je ook een productiehuis, om het zo maar te zeggen. Een studio.
2: Ja, studio. Ja,
0: dat floreert de laatste tijd, Randy. Dat gaat goed, hè?
2: Het gaat de goede kant op. We mogen niet klagen, dus dat gaan we zeker niet doen.
0: Want grote namen komen bij jou langs. Ik hoorde net al Senna in de wandelgangen.
2: Van alles.
0: Noem er eens een paar op.
2: Senna, we zijn ook bezig met Ferry de Lid. Met Frank Masmeijer liedjes maken. Tim Schalks. Wat is bekend? Ja. Jordi van der Boer nog niet.
0: Nee, precies.
2: Dus dat zou eigenlijk wel een dingetje zijn.
0: Eén tweetje had ik net al gemaakt, ja, hè, toch?
1: Ja. Daarom hebben we maar even kennis gemaakt.
2: Ja, ben ik even voorgesteld.
1: Je weet
2: het
1: nooit, hè?
0: Randy, wat bracht jou ertoe om zelf weer eens een keer weer wat uit te brengen?
2: Nou, ik ben natuurlijk begonnen met het zingen eigenlijk. Ja. Daar is het allemaal mee begonnen. En,
0: of moeten we de vraag omdraaien? Toch?
2: Dan kan ik hem niet verstaan, denk ik. Als je wat tevoren zegt, dan versta ik hem niet.
0: Waarom ben je een studio begonnen?
2: Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Ik zong natuurlijk, daar is mee begonnen. En op een gegeven moment ging ik demo's maken voor mezelf. En dat werd steeds groter. Dus eigenlijk vanuit daar is het uitgebouwd. En toen op een gegeven moment zeiden mensen van, kunnen we niet een keer gaan zitten om een demo'tje van mij te maken? Ja, dat kan. En toen dacht ik van, waarom zou ik dit nog allemaal naar een andere studio sturen? Waarom ga ik dat niet gewoon zelf doen?
0: Ja, precies.
2: Toen gewoon echt uren, dagen, weken, maanden ingestopt en tijd en uitgebouwd. En zo elke keer een beetje verder gekomen. En nog steeds. En zo is het eigenlijk begonnen. Zo is het gekomen.
0: Ja, maar je doet het niet zomaar, hè? Je moet het wel een beetje in je hebben, toch? Om dat te doen.
2: Ja.
0: Je bent niet zomaar een engineer, toch?
2: Nee, en je kan er niet van naar school. Er zijn geen opleidingen voor. Het is gewoon heel veel fouten maken. En dan op een gegeven moment, dan komt het een keer goed.
0: Ja, vallen en opstaan.
2: Vallen en opstaan. Ja. Zolang je maar één keer meer opstaat, is het goed.
0: Zo is het. Jordi, we gaan weer even terug naar jou. Ook al zo'n tijd bezig. Ik zat er net even door je Spotify-lijst in. Maar volgens mij zijn die liedjes die jij al gemaakt hebt ook niet meer te tellen, hè?
1: Nee, ik kan ze sowieso niet meer tellen. Nee, volgend jaar 20 jaar in het vak. Dus we lopen al een aardig jaar wat jaartjes mee.
0: 20 jaar, is dat één grote roze droom of niet? Is dat ook met vallen en opstaan?
1: Nou, dat is zeker met vallen en opstaan. Maar weet je, van vallen en opstaan word je inderdaad niet slecht. En wat Randy ook al zegt. Als je één keer meer opstaat dan valt. En ik vind ook, als je juist valt. En dat kun je benaderen als vallen. Het zijn ook leermomenten.
0: Ja.
1: En het zijn ook de dingen waardoor je groeit. Als mens, maar ook wel als muzikant, vind ik. Maar ik weet niet hoe Randy erover denkt.
2: Absoluut.
0: Twee stappen vooruit, één achteruit, toch? Dat is het hele leven.
1: Ja, en weet je, je moet gewoon doen waar je hartje ligt. En er alles voor willen doen. Mm-hmm. En veel voor moeten laten, dat is het dan ook wel weer zo. Maar uiteindelijk is het wel zo dat ik al volgend jaar 20 jaar in het vak zit. Waarvan sinds 2014 fulltime. Dus mijn pak is het niet meer af, hè?
0: Nee, zo is het. Zullen we de nieuwe gaan doen? Het is het liefst de hele nacht.
1: De hele nacht. Het is wel vroeg. Maar
0: je moet even leggen.
2: Waar gaat het dan over? Het liefst de hele nacht?
0: Ja, precies.
1: Nou, je kunt heel veel dingen daaraan koppelen. Hè. Het liefst de hele nacht. Dat kan met je meisje zijn. Dat kan op stap zijn met je vrienden. Mm-hmm. Dus het is best een breed begrip.
0: Het is maar hoe je het zelf beleeft.
1: Het is maar hoe dat je het zelf beleeft.
0: We gaan hem draaien. Hier is de Jordi van den Boer. Oh,

0: binnen, Randy Watsils. Dat was jouw nieuwe track, Randy.
1: De nieuwe.
0: Ja, de nieuwe. Ja. Lekker hoor. Hey, lekkere single.
1: Dankjewel. Toch? Dankjewel.
0: Dus, lekker fris. En wat is nou het succes van een goede single?
1: Ik heb geen idee. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat je er zelf sowieso niet te veel verwachting bij moet hebben. En gewoon maar je best moet doen, hard blijven werken. En ik denk dat vanzelf een keer loont of zich gaat uitbetalen, zeg maar, in succes. Ja. Ja. Ik hoorde de verhaal ook van Justin met Cheerio. Dat was helemaal niet gepland. Ze moesten iets brengen. En
0: gekker nog, hij zei dat
1: die lag er nog.
0: Eerst had hij hem afgewezen, weet je wel.
1: Ja, deze plaat lag klaar, maar die wilden ze eigenlijk niet nu uitbrengen. En toen hadden ze niks anders. Toen zei ze, dan ga het maar doen. Ja, dus dat is, hoe toevallig kan het zijn? Ja.
0: Zo is het.
1: Ja, ik geloof ook niet dat Rutger heel veel verwachting had toen hij dit maakte. Of dat het zo ging worden als het nu is.
0: Dus was bij Rutger wel een lucky shot natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: afscheid genomen van zijn platenmaatschappij. En hij brengt dit uit op in eigen beheer.
1: Ja.
0: En ja, het is raak.
1: Soms loopt het zo, ja.
0: That's life.
1: Ja, ja. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je overal niet te veel verwachting maar hebt. Gewoon hard werkt, goed je best doet. En uiteindelijk komt het allemaal goed, ja,
0: maar,
1: denk ik.
0: Maar jij bekijkt het ook een beetje van de andere kant, hè? Van de productiezijde, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan zit je wel op een andere stoel, denk ik.
1: Ja, het is wel fijn, weet je wel. Omdat je dus ook zingt en gezongen hebt en heel lang al best wel lang meedraait, weet je ook wat er een beetje speelt. Weet je, ja. Ja, dus dat is wel fijn. Dus ja, Ik ga nog heel vaak ook op onderzoek, zeg maar, in de kroegen wat een beetje speelt en zo. Ja.
2: Oh, is dat je excuus?
1: Dat is mijn excuus. Dat zeg ik thuis altijd. Ik zeg, dan moet ik werkonderzoek.
0: Ze zijn bij ons, Randy Watsils en natuurlijk ook Jordy van der Boer. En we praten zo verder.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: En natuurlijk ook in Zuid-Holland op DAB+, vrienden. Dus je kan ons overal

0: 20 jaar na de eerste release. Frans Bauer, tezamen met Billy Dans en natuurlijk ook Afro Bros. Ja, zo heet die, die man. Kan er ook niks aan doen. We gaan even terug naar onze gasten. Want Jordi, ja, de loterij, ja, dat was begin dit jaar volgens mij. Hè? Wanneer was dat?
1: 17 april precies.
0: Kijk, precies. Toen was je voor de laatste keer hier. En,
1: ik heb een huiswerk gedaan.
0: Ja. Hey, maar ook een lekker nummer. En, ja, hoe heeft hij het eigenlijk verder gedaan? Was dat...
1: Nou ja, voor mij zijn er eigenlijk drie werelden. En ik weet niet of dat want Randy, wat je had het net met Randy over dat hij op een dubbele stoel kan zitten als producer. Maar voor mij zijn er drie werelden. Dat zijn je live optredens, dat is Spotify en dat is radio en televisie. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat de laatste...
0: Je kan niet één onderdeel weg hebben, hè? Weghalen. Want je hebt ze alle drie nodig, toch?
1: Nee, het valt en staat echt wel met elkaar. Alleen, mm-hmm, wat je heel erg merkt, zeg maar, bij de ene plaat doet hij het weer wat beter in het land. Waardoor die op Spotify later weer gaat groeien of bij radio en televisie. En bij de andere begint hij vanaf het begin af aan op radio en televisie goed. Waardoor Spotify weer... Dus het heeft echt wel met elkaar te maken. En ik moet zeggen, als ik kijk naar Loterij, doet het vooral live heel goed. Heeft op de radio fantastisch gedaan. Ja, en die streams blijven lekker doorgaan.
0: Dus, zal zo'n nummer over 2-3 jaar nog in jouw...
1: Ja, absoluut. Want ik ben nu echt aan het bouwen. Ik heb nu eindelijk voor mijn gevoel een lijn gevonden waarin we wat volwassener worden. En waarin we wat actueler worden. En een lijn al met drie liedjes, zeg maar, die echt wel op elkaar aansluiten. En ook een liedje Tikkie Tikkie nog steeds bij past. Ik heb...
0: Tikkie Tikkie komt nooit meer van jou af natuurlijk, toch?
1: Nee, zeker niet.
2: Elke zo meteen een Tikkie Tikkie.
1: Dat is prima.
0: Volgens mij, elke optreden doe je hem nog, toch?
1: Ja, zeker. Zeker, ja, nee, weet je, uiteindelijk is het daar voor mij wel mee begonnen. En daarvoor heb ik natuurlijk al platen uitgebracht. Alleen Tikkie Tikkie was voor mij wel weer een nieuwe deur. En ja, die heeft wel landelijk ook wel wat betekend. Dus nee, die neem ik nog zeker mee.
0: En eens wisten we wie Jordi van der Boer was. En dat is mooi met zo'n plaat natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dat was onze eye-opener.
1: Ja.
0: En toch gaan we de loterij doen. Nou. Hier is hij, Jordi van der Boer.

0: heerlijk nummer van Jordi van der Boer natuurlijk.
1: Hij is bij ons vandaag. En dit was zijn lot uit de loterij.
2: En dit is de nieuwe regiotip.
1: 11 oktober is hij bij ons, Robert Leroy. En hier is de remake van een oud nummer van hem. Doe niet zo stom. En dat is deze week de regiotip.

0: Ja, bij elke single komt hij al een keer langs. Deze Robert Leroy. En ik vind het altijd een fijn mens. En ja, dan moeten we het even over fijne mensen hebben. Jordy van der Boer en Randy Watsels.
1: Potverdorie.
0: Ja, ja. Zeker.
2: Bedoelt hij nou jou?
1: Ik denk dat jou bedoelt. Hij kent mij nog niet, jongens.
0: Brabantse gezelligheid in huis. En dat is altijd goed, toch?
1: Altijd lekker.
0: Ja, altijd lekker. Hey Randy, het wordt tijd aan een rondje gegeven, vriend.
1: Een rondje geven? Ja, doen we een rondje koffie van mij dan?
0: Ja, wat denk je van mij? 2024. Kan je hem nog herinneren of niet?
1: Wat drink je van mij? Ja, zeker, zeker, zeker. Nou ja, ik durf het weinig meer te zeggen in de kroeg, want het kost wel tegenwoordig.
0: Ja, even aanhakend op jouw onderzoek natuurlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, inderdaad, ja. Daarvoor mojito, wat drink je van mij? Ik heb een tijdje een alcoholprobleem gehad, blijkbaar.
2: Het is wel fijn, want dan kun je daarna gewoon een bonnetje vragen, gewoon in de belastingen indienen.
1: Gewoon boeken, alles zaken.
2: Bedrijfsuitje.
1: Ja, dus bedrijfsuitje, met personeel.
0: Zo is het.
1: Eenmanszaak.
0: Zullen we hem doen?
1: We gaan hem doen.
0: Op de radio hier in Drechtsteden. Randy Watsels.

Elke zondag van 12 tot 2. De lekkerste muziek op je radio. En wanneer is het? 18 oktober is Jeroen van Zijl weer bij ons. En dit is zijn nieuwe. Soms denk je dat...

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Vincent, onze vriend uit... waar komt hij vandaan? Volgens mij Oosterhout, Jordi, toch?
1: Ja,
0: zeker. Nou, we zitten weer even met de microfoon open, jongens. En ja, we hadden het net over Tikkie, Jordi, maar ik wil hem toch weer een keer gaan draaien.
1: Ja, dus,
0: het blijft zo'n lekker nummer. En,
1: 2018 alweer.
0: Ja, wat gaat de tijd toch hard, hè?
1: Tikkie. Ik leer Renny kennen. Best een leuke, amicale man.
0: Ja, zeker, hè? Ja, je mag meer komen, hoor.
1: Ja, mag
0: tenminste, komen. Als hij nog wil, eigenlijk.
1: Graag. Ja, leuk. Ja, zeker.
2: Oh, wat slappe klets.
0: Nou, lekker man. Zo is het toch.
3: Het is toch weekend. Hè?
0: Elke zondag tussen 12 en 2 doen we dat, Jordi, toch? Jarenlang.
1: Ja, dat is wel echt heel leuk.
0: Ja. Was je trouwens met Tikkie Tikkie ook al bij ons? Zit ik me af te vragen.
1: Volgens mij was dat de eerste keer dat ik nog in jullie oude locatie...
0: Ja, precies.
1: Ja. Overigens was toen daar ook al de cake heel lekker. Ik heb me vandaag overgeslagen omdat ik net een boterham op had.
3: Ik dacht al bijna aan mijn cake.
0: Je was al langs tankstation geweest.
1: Nee. Ik heb thuis gewoon lekker een broodje gegeven.
0: Frikandelbroodje en
3: een chocomel, een Red Bull.
1: Oh, en een cola light, jongens, hè, van calorieën.
3: Ja, een leeg blikje.

0: Ja, wil ik er als je dat weer even terug hoort. Dat tikkie, tikkie, tikkie van Jordi van der Boer natuurlijk. Je evergreen, vriend.
1: Ja, ja. Ik hoop dat je nog heel lang mee mag. Ja,
0: dit verslijt gewoon nooit meer.
1: Nee, ik denk dat het wel mainstream is voor de meeste mensen. Vindt het altijd wel prima om te horen. Vinden ze het liedje niet leuk om thuis te draaien, dan vinden ze het prima als die langskomt.
0: Ja, maar je moet toch gelijk dit hebben met een liedje, weet je. Moet er gelijk aan zijn, denk ik.
1: Ja, maar goed, weet je, je hebt natuurlijk ook liedjes die je draait als je langskomt en die skip je dan niet verder. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook liedjes die je denkt van, nou, vind ik niet zo leuk, die skip ik gelijk verder.
0: Ja, maar net wat je net zei, van een liedje, ja, na een paar weken gaat die pas leven, weet je wel. Want dat zie je ook op de Spotify streams. Dat vind ik gek.
1: Ja, maar weet je wat het is? Ik sta heel anders in de wedstrijd als misschien mijn andere collega's. Mm-hmm. Bij heel veel collega's moet die gelijk scoren. Alleen ik denk dat je... onze wereld is geen sprint, maar is echt een marathon. Mm-hmm.
0: En soms loop je een halve en soms een hele.
1: Ja, en dan doe ik het liever in de muziek dan dat ik het echt moet doen. Want ik heb nog nooit een marathon kunnen lopen.
2: Maar, ik heb er wel vaak over gedroomd, dat wel.
1: Ja, zwetend word je dan wakker.
2: Ja, zwetend word je wakker.
1: Nee, ja, weet je, als je achter je producten staat en hij wordt live opgepikt en op de streams en op de radio. En weet je, dan komt het vanzelf wel een keer.
0: Eigenlijk hebben jullie het mooiste broer van de wereld, toch? Even resumerend.
1: Ja, het voelt voor mij niet als werk, maar ik weet niet hoe Randy erin zit, maar...
2: Ja, het is gewoon een hobby, uit de hand gelopen hobby. En zo voelt het nog steeds.
0: Ja, vooral produceren denk ik ook, hè, toch?
2: Het is gewoon mooi, ja.
1: Ik hou er al bijna 20 jaar mensen mee, ben ik gek.
2: Echt waar? Ja, ik nog niet zo lang, maar ik ben ook wel goed op weg. Ja. Maar ik vond het, want ja, ik had het net over met die liedjes van jou. Ik vind dingen ook leuk liedjes. Zoen in de kroeg. Je woont nog bij je moeder. Precies. Ik ook een topper.
1: Ja, je woont nog bij je moeder. Ja,
2: woon je nog bij je moeder?
1: Ik ben blij dat ik over 10 minuten weg moet.
0: Nee, grapje. Jordi, echt. Langer is niet uit te houden met hem.
1: Ja, heerlijk.
2: Het is niet voor niks dat ik er wel een ben.
1: Voor de mensen die nu inschakelen, we hebben het heel gezellig hier.
2: Ja, zo is het.
0: Top. We gaan dadelijk verder praten natuurlijk. En we draaien allebei jullie singles nog een keertje. Maar eerst even Simone Eversdijk op de radio. Ja.

0: een klein beetje regiotalentje deze. Simone Eversdijk komt uit Zevenbergen, net over de brug. Dus lekker dichtbij. Ja, maar jij komt ook lekker dichtbij, toch, Randy?
1: Rijsbergen, onder Breda. Ja, dat is een half uurtje rijden.
0: Ja, precies.
1: Ruim, ja.
2: Hij is op de fiets.
1: Kruipend. Kruipend naar huis.
0: Leuk dorpje, toch?
1: Of, ja, gezellig. Ja, zeker. Lekker Brabants gewoon. Doe maar normaal, doe ik gek genoeg.
0: Precies. En dan moet je vooral hier komen natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, de toekomst, ja, die ziet er wat dat betreft voor jou rooskleurig uit, Randy, toch?
1: Ik hoop het.
0: Ja,
1: je weet het nooit, hè?
0: Producties, die gaan maar door natuurlijk, toch?
1: Ja, het is wel echt gekhuis in de studio. En ik hoop dat het ooit ook wel eens een beetje afneemt. Dat het bijvoorbeeld een paar maanden wel rustiger is. Maar het is altijd gekhuis.
0: Is het ooit is het wel bij te benen, weet je wel? Ja, Manfred ook wel eens hoor van, jee.
1: Nou ja, het is op zich is het wel bij te benen. Alleen het is gewoon heel erg jammer dat ik geen kan zeggen, want ik probeer altijd iedereen gewoon
0: je bent echt de pleaser,
1: te helpen. Dat nee, dat valt wel mee. Alleen, ik kan geen nee zeggen. Ik zou iets meer nee moeten zeggen. Dan had ik iets meer rust voor mezelf in kunnen bouwen. Maar,
0: en dan kan je ook iets meer plaatjes zelf uitbrengen, toch?
1: Dat zou dan ook kunnen. Maar dat is nou ook allemaal lastig, want het is gewoon echt gekkenhuis.
2: Goeie titel voor een plaat trouwens.
1: Ja. Gekkenhuis.
2: Of ik zeg geen nee.
1: Ik zeg geen nee.
0: Ja. Gekhuis heb
1: gaan we direct over praten, Jordi. Leuk. Nieuwe single Jordi van de Boer. Ik zeg geen nee. Ja.
0: Gekhuis heb Mick Harre. Een van de laatste singles was van hem natuurlijk.
1: Oké.
0: En Jordi, met jou, je blijft gewoon lekker je ding doen natuurlijk. En in de toekomst hebben we nog te vele studiobezoekjes natuurlijk. Je zit bij Fantastisch Management ook. Iemand die ik ook al...
1: Hoe noemt hij jouw vrouw? Management. Is dat management?
2: Goed. Terug naar de orde van de dag.
0: Precies. Hey, gewoon lekker door blijven gaan. En we blijven hem natuurlijk het liefst heel de week nog door blijven draaien. Met het liefst heel de nacht. Niet in de nacht natuurlijk. Dankjewel dat jullie allebei hier wilden zijn. En tot in de toekomst. Laten we het zomaar even afspreken.
1: Jullie bedankt voor de tijd en moeite.
2: Tijd vliegt als je het naar je zin hebt.
0: Zo is het. Voor me winnen. We gaan beginnen met jouw nummertje natuurlijk, Randy. En super. Daarna komt het liefst de hele nacht van Jordi. Tot de volgende keer, jongens.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Dankjewel. Hoi.

0: Het Belgische voertuig sloeg rond 10 uur zaterdagavond op de vlucht. De wagen reed op hoge snelheid over de Laan der Verenigde Naties, de Overkampweg en het Leerpark. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. De politie heeft in Tilburg een automobilist aangehouden die nog 6 jaar celstraf in Frankrijk uit moet zitten. Bij het controleren van de ID-kaart vermoedden de agenten identiteitsfraude. Na onderzoek bleek dat de man inderdaad iemand anders was dan op de kaart vermeld stond. Agenten vonden de man namelijk niet lijken op de foto op de kaart. En toen hij ook de geboortedata van zijn ouders en kinderen niet correct kon noemen, moest de man mee naar het bureau. Daar bleek dat hij een celstraf van 6 jaar had openstaan voor drugsbezit en drugshandel in Frankrijk. Bij de Britse luchtmachtbasis in het graafschap Gloucestershire is groot alarm geslagen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Inwoners van een aantal huizen in de naburige plaats Welford zijn geëvacueerd. Volgens de politie is voorafgaand aan de operatie een aantal mannen opgepakt. Hoeveel er dat er zijn en wat hun identiteit is, wordt er niet bij gezegd. En het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft alle trainingen van AI-modellen stopgezet. De aanleiding voor de stop zijn de aanvallen die OpenAI-programma's afgelopen zomer tijdens een training deden op websites van onder andere de Amerikaanse overheid. Het bedrijf achter ChatGPT laat weten dat de trainingen pas hervat gaan worden als ze zeker weten dat de AI-programma's niet meer kunnen uitbreken uit de beveiligde testomgeving. En dan nog het weer. Periode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen veel bewolking met plaatselijk een bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

inderdaad. En daar gaat hij weer. Het is 8 minuten over de klok van 1 uur. Het is vandaag 27 september. En de Nederlandse artiesten, die, ja, die zijn allemaal binnen. Jazeker, en ze zijn ook alweer gegaan natuurlijk. Randy Watsels en natuurlijk ook Jordi van der Boer waren onze gasten in het eerste uur. En we zijn weer live, jongens. We zijn weer live op de zenders Drechtstad FM 105 MHz en 95.7 voor Dordrecht. We zijn ook live in Atos. Atos Radio's van Zwijndrecht, heer Jans Dam en Hendrik de Wambacht op de 106.1. Radio Ridderkerk, natuurlijk ook welkom daar, 105.7. En niet te vergeten, Merve Radio, en die zit op de 105.4. Dat is voor Sliedrecht en Hardingsveld, Riesendam natuurlijk. Eind oktober komen ze naar ons toe. Deze Els Bakker en Jaman. En wat hebben ze weer een heerlijke single uitgebracht. Een oudje van Els Bakker. Hier zijn ze met De Sleutel van Mijn Hart. Goedemiddag.

Ja, vandaag 27 september. Het is 12 minuten over. En Els Bakker en Jaman. Ja, de sleutel van mijn hart. En inderdaad, ik zei het al, eind oktober, volgens mij de 25e, zijn ze bij ons in de studio. En zo dadelijk Ilse en Dave van Dam bij ons. En we gaan de stijls stapelen. Dus blijf luisteren. We maken het gezellig. Eerst

0: Nog niet zo lang geleden is die vader geworden, deze Donny Ponce. En Huisje aan de Amstel, ja, een leuk singeltje vind ik dat. En die blijven we natuurlijk draaien bij Dresdstad FM. Ja, ik heb je nog nooit zoveel zien poseren, Dave.
1: Goed, daar ben ik zo goed in, joh. Dat is toneelervaring, joh. Dus dat doe ik geen één ruk door. Dat is geen probleem.
0: Welkom allebei voor de eerste keer bij ons, bij Wij Houden het Hollands. Leuk dat jullie er zijn, in ieder geval.
1: Zeker.
0: Wat ik me afvraag, ik denk dat social media de factor is dat jullie elkaar hebben gevonden, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Nou ja, nee, eigenlijk radio.
1: Ja, inderdaad, radio.
0: Dat moet je even vertellen, Isa.
2: Ja, nou ja, ik was begonnen met Kusje Hier, Kusje Daar. Eerste liedje wat we hadden uitgebracht.
0: Ja.
2: En toen mochten we bij Slog FM komen. En daar hebben we Dave leren kennen, want die was er toen ook. En toen is het inderdaad wel een beetje social media. Wij waren aan het livestreamen. En zeiden, laten we TikTok maken. Het was één grote chaos bij de radio. Super gezellig.
1: Ja.
2: Maar toen dachten we, er is wel een klik. Het is hartstikke gezellig. En toen zijn we met z'n allen wezen eten. En
0: van het een komt het ander, toch?
1: Ja, precies.
2: Ja, toen dachten we, wie weet kan hier wel een leuke samenwerking uitkomen.
0: Laten we even naar jou gaan, Ilse. Jij bent een TikTok-sensatie, om het zo maar te zeggen, toch?
2: Ik vind het lief dat je het zo noemt. Ja, het is gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby. En we groeien steeds meer en mensen vinden het leuk. En ik vind het ook zelf ook echt superleuk. En het is echt wel een beetje booming momenteel.
0: Dus, wat maakt jou speciaal dan op TikTok?
2: Nou ja, kijk, ik vind het belangrijkste, je moet doen wat je zelf leuk vindt. Dus dat is ook eigenlijk altijd de boodschap wat ik zelf
0: vandaar dat wij al jaren hier zitten natuurlijk.
2: Ja, dat is
1: ja, wel belangrijk. Ja, toch? Ja, zeker.
2: Nee, dus dat is altijd wel een beetje de boodschap die ik mee wil geven. En daarnaast, ik neem mensen gewoon in mee in wat we doen. Dus dat is inderdaad van bergbeklimmen tot marathon lopen tot een misverkiezing heb ik gedaan. Het is ooit begonnen bij Just Dance, maar ook het koken nemen we mensen mee. Als ik ga barbecuen nemen we mensen mee. Als we een uitje hebben nemen we mensen mee.
0: Bij alles wat je doet neem je iedereen mee.
2: Ja, we laten het gewoon eerlijk zien. En het is gewoon echt, het is gewoon echt, zeg maar.
0: De laatste tijd heb je Nederlandse artiesten gevonden, hè? Marco Kraats, heb je ook al wat meegedaan, toch?
2: Ja, klopt. Op een gegeven moment dachten wij, hoe leuk is het om samen met de kijkers een liedje te gaan schrijven. Dat het eigenlijk van iedereen, voor iedereen is. Dus daar zijn we toen mee begonnen. En toen leerden we inderdaad Marco Kraats kennen, ook via TikTok. En toen hebben we TikToks met hem gemaakt in de achtertuin. Het was super gezellig. Dus zij hadden aan hem gezegd van, het lijkt ons ontzettend leuk om een keertje dus met kijkers naar de studio te gaan. Nou ja, geen idee hoe het werkt. Nog nooit met erin verdiept of niet mee bezig geweest. Nee. En hij zei, ik ga jullie wel helpen. Ik weet wel werk. Nou, dat was dus bij Randy, die hier net zat.
0: Ja.
2: Zijn we daarbij naar de studio geweest en hij heeft ons daarmee geholpen.
0: Ja, we hebben hem een uur lang hier gehad. Maar wat een energie heeft die gozer. Ja, niet te geloven.
2: Geweldig. Maar toen zijn we dus Marco mee naar de studio. Marco Kraats. En
0: bij
2: Randy de studio in.
0: Ja.
2: En toen uiteindelijk bleek het zo leuk te zijn dat Marco Kraats dus ook meedeed in het eerste liedje. Ja, fantastisch. Dan heb je gewoon gelijk een echte feestartiest in je eerste eigen single. Nou, dat is bizar.
0: Ja.
2: Ja, en toen dacht ik wel van, we mochten dus ook een aantal keer met hem mee optreden. En daar heb ik toch wel echt ontdekt dat ik het fantastisch vind. Ik heb altijd al wel van entertainen gehouden, maar zingen,
0: Meer.
2: Ik wist van mezelf dat niet mijn beste kant is, zeg maar. En toen dacht ik, zeker, smaakt naar meer.
0: Uh-huh.
2: Dus toen heb ik gezegd van, we gaan trainen, oefenen, we gaan er gewoon mee aan de gang, want hier wil ik echt in door, want ik vind het echt zo gigantisch leuk.
0: Maar is dat te trainen, weet je wel? Je moet toch wel een beetje talent hebben, Dave, om te zingen, toch?
1: Nou ja, ik denk wel dat als je iets wil, dan kom je er wel.
0: Precies. Ja.
1: En dan sommigen die doen het in drie trainen omhoog. En sommigen hebben train voor train nodig. En dat maakt niet uit.
0: Precies.
1: Want dat vind ik ook, dat is ook een van de redenen waarom ik met Ilse en Nico, een vriend, deze samenwerking ben aangegaan.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik gewoon vind dat je, als je wil, dan kan je ergens komen. En alle oordelen en over TikTok, want ik zit zelf ook op TikTok en al die dingen. Dus ik weet een beetje van hoe het werkt, zullen we maar zeggen. En ik vind juist goed dat als je iemand juist zegt van, ik ga ervoor. En er is een soort van chemie, ook met Nico, hoe hun dat doen, hoe ik dat doe. Daar is ze eigenlijk doorgekomen van, en we hebben elkaar de hele tijd een beetje, hoe doe jij dit, hoe doe jij dit? En en ik ben een man van mijn woord als ik roep van, we gaan een liedje samen ooit een keer doen. Dat ik dat dan ook ga doen. Maar er moet dan wel een idee voorbij komen.
0: Maar wat maakt jou speciaal? Je een beetje extravagant? Iets anders doen dan de rest?
1: Ja, kijk, ik ben een entertainerzanger.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind juist leuk om juist de boel een beetje te entertainen. En daarbij zing ik.
0: Ik vind dat je als zanger een entertainer moet zijn, toch?
1: Ja, maar dat is niet altijd zo.
0: Nee.
1: Nee, want de meeste, ik vind ook wel sommige artiesten die staan te zingen. Dan denk ik, je staat te zingen. Maar je luistert of je kijkt niet naar het publiek.
0: Nee,
1: je kijkt er overheen, je kijkt er niet in, je doet niks. Ik vind het juist leuk dat als er een een optreden is, dat er juist wel wat gebeurt. Het mag voor mij wat gebeuren, waar ik dus op kan inspelen. Dat improviseer ik. Te plekken ga ik... Oh, dat doe ik dit.
0: Maar dat is ook een talent, toch?
1: Ja, maar dat vind ik juist zo leuk ervan. En dat maakt het wel dat je dan net even anders bent. En daarbij dat ik dus... Ik ben nu 3 jaar bezig met zingen. En elke optreden doe ik weer in een andere kleurpak. Dus ik heb 15, 16 verschillende soorten kleuren pakken. en dan ieder liedje probeer ik daar weer iets anders bij te doen. En dat is eigenlijk uit een grap ontstaan dat ik denk van... Oké, mijn eerste nummer was... ik had 6 blauwe, of tenminste een aantal kleuren... verschillende korte blauwe en 1 rode. Dus mijn producent zei, oh, dat nummer gaan we een rood pak voor gebruiken.
0: Precies. Ja,
1: en toen was het eigenlijk geboren toen ik ging zingen. Toen zeiden mensen, jij komt er wel in je rode pakken. ik zeg, ja, maar ik heb een wit feestje binnenkort. Heb jij ook een witte trouw? Ik zeg, ja, dat heb ik ook. En zo is het eigenlijk ontstaan van, oké, ik ga dat anders doen dan de rest. Want de rest hebben allemaal 1 kleur. Mm-hmm. Of ze doen dan gewoon gewone kleren aan. Nee, ik denk, ik ga dat mengen in verschillende pakken.
0: Is dit het beste uit 2 werelden dan?
1: Ja, ik denk juist dat we elkaar juist heel erg versterken daarin. En we hebben heel erg goed gekeken in de studio toen... want ik had nog niet eerder met Ilse natuurlijk gezongen. Van wat kan Ilse? En ze was natuurlijk hartstikke hard aan het werken met de zangles.
0: Ja.
1: En we hebben heel goed gekeken samen met mijn producent... van goh, wat is haar toonhoogte? Waar kunnen we goed tussen levelen? En daar hebben we naar gekeken en daar hebben we het nummer op gemaakt. En ja, toen wij klaar waren met het nummer en zij had ingezongen... en ik was toen net op vakantie, want het nummer echt in 4 weken hebben we dat erin. Gemaakt.
2: Ging heel snel.
1: Dat ging echt heel snel. Waren we eigenlijk heel erg blij en verrast dat het ook nog leuk klonk samen. Dat het leuk de stemmen goed bij elkaar. Want dat was wel een.
0: Ja, je
1: risico.
0: Moet bij elkaar kleuren, hè?
1: Je moet een beetje bij elkaar kleuren. En dat was echt wel heel erg leuk. Dus wij waren echt heel erg tevreden erover. En we hadden zoiets van een soort van vinger naar sommige mensen zeggen: ja, dat het dan niet. Je moet niet doen. Want ik heb ook een heleboel mensen zeggen: ja, maar dat moet je niet doen.
0: Ja, maar dat is juist de trigger, weet je.
1: Maar dat vind ik juist. Ja,
0: als anderen zeggen dat je het niet moet doen, dan moet je het juist wel.
1: Ja, dat vind ik dus ook. En dat was dus ook met mijn pakken. Dan zeiden mensen: ja, maar je moet altijd 1 kleur heb. Ik zeg, oké, zeg men dat? Oké, prima, dan doe ik het dus niet. Dan ga ik het gewoon op mijn eigen manier doen.
0: Dan ga je lekker uit de pas lopen.
1: Ja, en dan ga ik lekker uit de pas lopen. Als het maar gewoon netjes en leuk en goed
0: precies,
1: is. Hè, daar willen we voor. We willen gewoon wel kwaliteit. En daar is Ilse heel hard mee bezig. En ja, ik ben super trots op haar.
0: Ja. Ilse, Stapel de Stelt.
2: Ja.
0: Ja. Hoe kom je op zo'n titel?
2: Ja, dat moet je eigenlijk bij Dave zijn. Ja.
1: Ja. Nee, het is zo dat ik kom heel vaak in de karaokebar in Rotterdam. En die dame achter de bar die zei van... je moet echt iets met dat blikje doen. Mm-hmm. Ik heb het al geprobeerd, maar het wil niet echt lukken. Het lukte gewoon niet, het moet wel iets leuks zijn. En ik draaide me om en ik zie een paar gastjes. Die blikjes stapelend, zo aan het leeg. En die namen het mee en die zetten het zo gestapeld op de tafel neer. En zag ik... oh, dat gaan we doen. We gaan stijl stapelen. En is die op, dan ga je stapelen. En wie de hoogste toren bouwt, die heeft gewonnen. En valt die om, begin je gewoon weer opnieuw. Ik denk, ja, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.
0: Ik heb voor de rest geen woorden meer nodig. We gaan er naar luisteren. Ze zijn bij ons, Dave van Dam en Ilse Visser.

0: En ineens is die afgelopen. Bij mij ging die nog een stukje door op het scherm. Maar dat kan je soms in vergissen natuurlijk. Ja, dat was die. Hij is leuk.
1: Dankjewel.
0: Ja, aanstekelijk. Dat is belangrijk voor een nummer, denk ik, Ilse, toch?
1: Ja, kijk, uiteindelijk is mijn doel feestartiest. Dus dan wil je ook een beetje liedjes die erbij passen.
0: Mm-hmm.
1: Maar om daar te komen zitten we dus inderdaad nog wel echt in een traject om dat ook te leren allemaal.
0: Ja. Ben jij ook een feestartiest, Dave?
2: Ja, zeker. Ja, mm-hmm. Ja, ik zeg altijd zo, als Dave niet is geweest, is het feestje ook niet geweest. Dus zo simpel is het. Nee, zeker. Ik heb een bok energie, waardoor mensen mm-hmm. dus niet blijven stilstaan. En lekker Nederlands, lekker van alles nat.
0: Ja.
2: En ik vind het altijd leuk. Ik pak altijd mijn de nummers kijk ik altijd eerst eventjes van, nou, ik heb mijn basis, dat denk ik zo doen. En dan kijk ik even in het publiek, wat heb ik voor het publiek? Oh, dan ga ik daarop aanpassen. En dan mag het lekker, dan gaan we gewoon doen. En dan gaat het lekker.
0: Entertainment bloed naar boven, hè?
2: Ja, vind ik juist het leukste. Dat is gewoon, als het maar gewoon lekker uit de hand loopt.
0: Maar hoe denken jullie je eigen staande te houden? Het is natuurlijk verschrikkelijk, met deze
2: vol.
0: Vijf, het is zo vol.
2: Ja, het is heel vol. Het is heel vol.
1: Ja, kijk, ik moet zeggen, ik ben nu zeg maar echt in een zangtraject om alles te leren. Want ik ben pas, het eerste liedje kwam uit in januari. Maar toen was ik nog niet officieel met mijn traject begonnen. Mm-hmm. Daarna dacht ik, misschien is het handig om ook zangles te nemen en te leren zingen. Als ik dit wil doen, dan moet dat wel beter.
0: Ja, als je A zegt, moet je B zeggen, Ilse, toch?
1: Daarom. Dus ik heb gezegd van, oké, ik wil dit. Ik vind het fantastisch. We gaan er knijtertje hard voor werken. Zanglessen, zangcoaching. Iedere dag zingen, oefenen, trainen, bubbelen. Alles wat je maar kan doen om beter te worden. Dat zijn we nu elke dag aan doen. We zitten in het traject. We hebben gezegd 365 dagen alles wat we kunnen doen. Ik heb niet uitgerekend op welke dag nu zitten. Ik denk dat we nu richting 148 dagen gaan ongeveer.
2: Ja.
1: Ik zou daar even moeten nakijken. Maar en iedere dag zijn we er nog steeds druk mee bezig. Ik vind het fantastisch leuk. En kijk, ik denk dat het uniek is, ik deel alle trainingen ook op TikTok. En dus je kan echt het proces volgen van het begin waar het begonnen is. En ik kan je vertellen, dan wil je het niet horen.
0: Mm-hmm.
1: kijk, ik weet, er moeten nog heel veel stappen gezet worden. En ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar als je het begin vergelijkt met waar we nu zitten, dan hoor je wel verschil.
0: Ja, maar ik hoor die passie in je stem, weet je wel. En dat is wel belangrijk.
1: Ja, ik vind het, ik geniet zo erg. En we hebben nu de laatste tijd ook elke keer dat ik al mag optreden. En ik krijg er zoveel energie van. Ik geniet daar echt.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar je moet toch ook vooral dat mensen het zien dat je naar je plezier hebt.
0: Ja.
2: Dat je het leuk vindt. En dat is al eigenlijk al stap 1.
0: Dat je een bepaalde uitstraling op podium hebt.
2: Maar ook gewoon ook, als je een leuke uitstraling hebt. En dan gaat het publiek, die gelooft dit. En dan geloof
0: precies,
2: je ook.
0: Dan sleep je publiek mee.
2: Dan sleep je mee. Ja. En dat is zo makkelijk. Maar entertainer zijn is, of zanger entertainen is echt heel moeilijk.
0: Dat is een vak. Schone vak.
2: Ja, schone vak. Ja. Ja.
0: Praten zo lekker verder met Ilse en natuurlijk ook Dave.
3: Hier is Rob de Leeuw, de held van de radio.
0: Wij draaien de lekkerste muziek op de radio natuurlijk. En binnenkort komt hij weer bij ons langs. Het is ook een vriendje van dit radioprogramma geworden. Ik heb het over Gino Graus uit 'Sethoogenbosch. En hier is hij met een oudje wat ook weer een nieuw is. Ik wil je kussen.

Nou, als je het over een entertainer hebt, dat is er ook een, hoor. Die Gino Graus. En hij doet het goed. En Ik Wil Je Kussen was dat. 1:30. Bij ons op de zender bij Wij Houden het Holland. 27 september. En hier is Rutger.

0: Onze Rutger doet dit goed, hè? Zomer, zon en strand, dat was hij natuurlijk. En bij ons, bij Wij Houden het Hollands, we praten even verder met Ilse en Dave. Ze zijn bij ons in de studio vandaag. Gezellig en leuk dat jullie er zijn. Ilse, jij komt gewoon uit Dordrecht, hè? Dus eigenlijk is het gewoon regiotalent wat je bent.
1: Ja, ik kom lekker uit de buurt, ja. Absoluut.
0: Alleen 23 kilometer omrijden voor een radio-uurtje. Dat is wel een
2: dingetje. Je moet er wat voor over hebben, hoor.
1: Ik vind dat helemaal niet erg. Alleen, het is gewoon jammer dat ze bedenken, laten we die brug 9 maanden dicht doen.
0: Ja, ongelooflijk, toch?
1: Ja, niks uit te doen.
2: Ja. Onderhoud, hè? Onderhoud.
0: Ja, zo is het. Ja, en nog 20, 30 bruggen volgens mij in Nederland,
2: ja,
0: toch?
2: Ah, joh, dan blijven ze lekker bezig, joh.
0: We blijven bezuinigen, helemaal geen probleem. Opblaasbare jacuzzi. Ja, wie heeft er niet een in de tuin?
2: Nou toch, dat is toch leuk? Ja, joh. Ja.
0: Hoe kom je nou op zo'n titel?
2: Ja, nee, dat heeft wel te maken met... Vorig jaar heb ik een nummer Bommetje gehad. Ja? Zoek maar even op. En daar hebben wij dus een bommetje gemaakt in het zwembad. Van een 7 meter, 9 meter hoge duikplank. In mijn pak natuurlijk, in het geel. En daar hebben we TikTok-filmpjes op gemaakt en blablabla. En dat nummer werd leuk ontvangen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik eigenlijk iets nieuws weer hebben. En ik vind altijd leuk om zelf de titels of een refrein te verzinnen. En daarna geef ik hem af en dan mogen ze hem verder afmaken. En dus toen zat ik op de bank. Ik denk, nou ja, wat heb ik? We hebben al een keer gehad de roze flamingo. We hebben met die groene krokodil. Dat was natuurlijk dat is van de oude generatie.
0: Toch? Ja,
2: precies. toen dacht ik ineens aan een badje. Denk, ja, badje, dat is niet luxe. Moet een beetje luxe zijn. En toen dacht ik, jacuzzi. Kan je dat ding ook opblazen? Dus ik ging zoeken om mijn iPad. Dan kun je opblazen. Oh, dan noemen we het een opblaasbare jacuzzi. Ja, en dan neem ik die overal mee. En dan waar ik er neerzet, is het feest. Ja, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld.
0: Nee, precies. Je moet soms simpel denken,
2: je
0: toch?
2: Je moet gewoon simpel denken.
0: Hier is Dave van Dam.

0: zijn gewoon lekker live mee in de studio. Dat is leuk natuurlijk. Dave Van Dam bij ons. Tezamen met Ilse Visser. En ja, twee werelden in één gesmolten.
1: Zeker.
0: En dat maakt het leven leuk, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, Ilse, ik zat jou al naar het schermpje te zwaaien. Ik denk, ja, wat is er nou aan doen? Maar we zitten live op TikTok, hè?
2: Ja, ik dacht, ik check het even of dat goed is. Maar
0: ja, natuurlijk,
2: we zijn nu
0: altijd
2: ook inderdaad
0: goed.
2: Gewoon live op TikTok. Dan kan je dus ook ja, met beeld zeker. Nog kijken en luisteren. Maar dan hoor je het wel weer net anders dan in de uitzending natuurlijk.
0: Ja, dat is zo, ja.
2: Dus achter de schermen.
0: Moeten de mensen maar afstemmen, hè? Ja. Op de radio natuurlijk. En ja, meekijken in de studio, dat is het leukste natuurlijk. Ja, interactief zijn, dat is het mooiste van ons ook natuurlijk.
1: Ja, ja. Absoluut.
2: Ja. Ja, zeker. Ja. Je kan ook de radio luisteren en kijken.
0: En meekijken, ja.
2: Dan
0: mis je niks, toch?
2: Nee, daarom. Dus ik zie Ilse Visser, daar kan je het vinden.
0: Precies. We praten zo verder, maar eerst nog even een artiest die binnenkort bij ons te gast is. En dat is Yuri Plezier.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.
0: En dat vind ik een lekker nummer. Luister even naar deze. Je hoort natuurlijk de beste Nederlandstalige muziek bij Rob de Leeuw. Wij Houden het Hollands. Elke zondag tussen 12 en 2 op de radio in de Drechtsteden. Mijn hart is geen hotel.

0: gezellig zo in de studio op de zondagmiddag, vrienden. En dat was die natuurlijk, Yuri Plaisier. En mijn hart is geen hotel. Ja, Ilse, we gaan weer even terug naar jou. Vakantie. Was dat je eerste, eerste singeltje?
1: Nee, dat was de tweede. De eerste was Kusje Hier, Kusje Daar. En daarna is Vava Vakantie uitgekomen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat was de eerste keer dat ik hoog ging zingen in de studio. Het was zo moeilijk om in te zingen.
0: Ja.
1: Maar goed, daar hoor je ook wel weer het traject in terug. Dan,
0: is er een stukje autotune bij?
1: Het is wel gepitcht. Het is geen autotune wat er overheen zit, maar hij is wel een stukje gepitcht. Omdat het gewoon, het was echt
0: gepitcht
1: gewoon...
0: Gepitcht moet je even uitleggen. Dat,
1: als ik dan net niet op de toon zit, dan kan hij hem zeg maar wel op de toon zetten.
0: Op de toon zetten,
1: dus
0: oké.
1: Het is niet hetzelfde als autotune.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft wel een handje geholpen. Omdat, wat ik zeg, kijk, het was helemaal, dat was eigenlijk nog voor het zangtraject, voordat mm-hmm. we begonnen met zingen. En we zijn naar de studio gegaan. En kijk, meestal gaan eerst mensen zangles nemen en gaan dan liedjes uitbrengen. Bij mij is het een beetje andersom
0: gegaan. Ja, je doet gewoon andersom.
1: Ja, dus dat... Dus wij zijn toen de studio ingegaan. En het was best wel hoog eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En daar had ik heel veel moeite mee. Dus vandaar dat hij het wel op die manier gedaan heeft. Maar we willen het eigenlijk heel graag nog een keertje, als ik mijn traject door ben, zeg maar, het gewoon nog een keer opnieuw doen.
0: Hoeveel dagen is dat nog?
1: Ik heb het nog niet opgezocht. Nee, we zitten nog niet eens op de 148 dagen zitten of zo.
2: Ja,
1: dus we hebben nog iets van 200 dagen over. Dus we willen hem heel graag opnieuw doen om het dan beter in te zingen. Maar voor nu is het wel gewoon heel erg mooi om ook te zien hoe nu Vava Vakantie klinkt. En hoe dan nu Stapel de Stelsels is. Daar zit al een ontzettend verschil in.
0: Ja, dat maakt stapjes toch?
1: Ja, en dat is ook juist hetgeen waar we mensen in mee willen nemen. Dus dat is juist... ook wel weer heel mooi daarin om te zien hoe dat gaat. Dat je dus als je iets graag wil, je er echt keihard voor werkt. Ook al zeggen mensen het kan niet, je kan veel meer dan dat je zelf denkt. Ja. Alleen je moet er zelf in geloven en gewoon al je tijd in steken. Als je het leuk vindt. Anders moet je niet doen.
0: Dat is toch leuk als je dat zo hoort, toch?
2: Ja, nee joh, maar dat is het ook juist. Dat
0: die
2: is,
0: passie.
2: Ja, die passie, dat is juist gewoon hartstikke leuk. En dat je dat er helemaal voor gaat. Dus daarom, alleen maar goed hoe ze het doet. Ja. Complimenten.
0: We gaan straks nog even stapelen, hè?
2: Ja, gaan we zeker doen.
1: Met elkaar. Zeker.
2: Ja, we gaan nog even de challenge aan.
0: Oké. Okay. Ja. Vakantie, hier is Ilse Visser.

0: Vorige week zaterdag had ik hem nog even gesproken, deze Dean Sanders. En hij is weer een beetje op de weg terug. Ik wil niet dat je gaat, natuurlijk bij ons op de radio. Ja, Dave, we gaan even terug naar jou. Lekker joh, ja. Lekker man.
1: Ja, lekker joh, lekker joh, lekker man.
0: Dat is een beetje Rotterdams, hè,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, Rotterdams. Ja, dat zeg ik heel vaak. Dus
0: ben jij Rotterdams van origine?
1: Ja, ik verslik hem. Ik verslik in je cake. Ja, ik ben in principe wel een Rotterdammer. Ja, ik ben geboren in Rotterdammer.
0: Je hebt wel een beetje Rotterdamse tong wel,
1: ja,
0: moet ik
1: een
0: zeggen.
1: Beetje een lichtelijk, ja. Nee, dat klopt. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik schaam me er ook niet voor.
0: Nee,
1: absoluut
0: zo is
1: niet.
0: Het.
1: Nee hoor. Nee, ik ben wel een Rotterdammer. Ik ben geboren in Rotterdam. En woon nu in een gezellige kleine plaatsje. Moordrecht.
0: Ondergouda.
1: Ondergouda, ja, precies.
0: Leuk.
1: Dus ja, dat lekker joh, lekker man. Dat is ook weer een kreet wat ik heel vaak zeg. Dan zeg ik, ah joh, lekker joh, lekker man. Je moet doen wat je laat.
0: Ja, doe een beetje aan de wannabies denken.
1: Ja, ja, dat hebben we ook een beetje zo, die sferen. Oh, ja, dat zijn hele gaaf gasten, dus die ken ik ook. Dat is hartstikke leuk. En nee, maar ja, dus daar heb ik dus ook, dacht ik van, oh, daar ga ik ook een nummer op maken. En dus dat heb ik het refreintje bedacht. En ik zeg, ja, hier moet ik wat mee. Mm-hmm. Ik roep het gewoon heel vaak zelf.
0: Alles komt uit je eigen creativiteit.
1: Ja, ik moet er wat mee hebben. Als ik er niks mee heb, dan vind ik het heel moeilijk.
0: Ja,
1: ja, ik heb dat al. En dus er komen mensen die zeggen, oh, dit vind ik niet leuk om voor me. En dan heb ik een nummer en dan denk ik, ja.
0: Ja, maar er zijn zat artiesten die kant-en-klaar een liedje aangeboden krijgen.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja, dat heb ik ook gehad. Dat heb ik ook. Krijg ik ook af en toe. Maar dan, ook vanuit mijn label dan. En, maar dan, ja, ik weet niet. Ik moet het dan echt, dan denk ik.
0: Je moet er wat mee hebben.
1: Ik moet er wat mee hebben. Als ik er niks mee heb, dan wordt het lastig.
0: Zo is het. We gaan er naar luisteren. Lekker joh, lekker man.

0: Lekker joh, lekker man.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Dave van Dam bij ons op de radio. We gaan alweer opschieten. Bijna het einde van het programma. Maar we doen de eerste nog eentje van Helemaal Holland.

0: Wel vrienden van dit radioprogramma geworden hoor. Daar is Carlo en Leo. Leuke single. Hoe meer dat je hem hoort, hoe meer dat hij in je systeem gaat zitten natuurlijk. En dat was Titanic. En ja, we moeten alweer gaan afronden, Dave en Ilse. Jammer. Ja.
1: De tijd vliegt.
0: Uurtjes,
1: tijd
0: vliegt. Niks, hè?
2: Nee, nou, niks. Inderdaad. Dat was zo gezellig.
0: Hey, deze samenwerking, is dat eenmalig of smaakt dit naar meer voor jullie, Ilse?
1: We zien wel wat de tijd brengt.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: En
2: ja.
1: Voor nu is het superleuk. We zijn er lekker van aan het genieten. En er wordt lekker gestreamd. En we krijgen superleuke reacties erop. Dus
2: ja,
1: dat is top.
2: Zeker.
1: En we zien wel hoe het verder gaat lopen.
2: En dan gaan we nog samen even optreden en al die dingen meer.
0: Ja, dat wou ik net vragen van. Ja. Optredens. Nou, dat is doe
2: wel,
0: je.
2: Dat is wel de bedoeling dat we dat gaan doen.
1: Ja, ja, hebben we nu nog niet samen gedaan.
2: Nee, nog niet.
1: Maar we hebben het er wel over gehad. En als het inderdaad voor ons beiden uitkomt. Want we hebben allebei wel een aardig volle planning.
2: Kom je erbij.
1: Maar als het inderdaad te combineren is, dan doen we dat zeker.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Heb je al optredens gedaan, Ilse?
1: Ja, ik ben volgens mij uit mijn hoofd 8 augustus was de eerste. Daarvoor hebben we gezegd, ik ga niet optreden, want ik wil echt beter leren zingen. En vanaf 8 augustus, toen had ik er al eentje staan. Die wilde vanaf carnaval dat ik zou komen. Dus toen hadden gezegd, nou, vanaf dat is dan het moment dat we er weer mee starten. En toen zat ik natuurlijk al een aantal dagen in mijn traject en je merkte echt wel dat het al beter begon te worden. Moet nog steeds veel leren, maar daar zijn we hard voor aan het werken.
0: Zo is het.
1: Maar goed genoeg om op te treden in ieder geval, want we hadden dat met de coach en de geluidsman hadden we dat overlegd en die zeiden ja, dat kan. Dus oké, top, wij zijn dat gaan doen en echt, wat een feestjes. Het is echt zo fantastisch om daar te staan en dat gaat iedereen los en ja, ik, echt, wat me soms overkomt, ik kan er niet helemaal bij. Dan,
0: leuk om dat te horen. Ook voor ons natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel dat jullie waren. En stapel de stijls. We gaan hem nog één keertje doen natuurlijk.
2: Ja,
0: en we doen nog even de challenge.
2: Ja, we gaan de challenge doen.
0: Zeker.
2: Ja, dat is dan te zien op TikTok en op Insta.
0: Tot de volgende keer allebei.
2: Yes, dankjewel.
0: Hoi.
1: Dankjewel.

Nou, we hebben nog een minuutje zendtijd. En die zijn natuurlijk voor Dave en Ilse. Tot volgende week allemaal. Ook weer met hele leuke Nederlandstalige artiesten. Wie? Nou, hou onze socials in de gaten.

0: door een grote groep mensen aangevallen. Ze werden kort daarvoor in hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. Vijf mannen zijn op de A16 aangehouden voor de mishandeling. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie heeft in Tilburg een automobilist aangehouden die nog 6 jaar celstraf in Frankrijk uit moest zitten. Bij het controleren van de ID-kaart vermoeden de agenten identiteitsfraude. Na onderzoek bleek de man inderdaad iemand anders te zijn dan wat op de kaart vermeld stond. Agenten vonden namelijk dat de man niet op de foto op de kaart leek. En toen hij ook de geboortedatum van zijn ouders en van zijn kinderen niet correct kon noemen, moest de man mee naar het bureau. Daar bleek hij een celstraf van 6 jaar open te hebben staan voor drugsbezit en drugshandel. De politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6 uur 's ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten, en zijn geen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer, periode met zon met enkel een wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het kwik stijgt dan naar 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

hier in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen

0: feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met zijn plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 4 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom.

0: passen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
1: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/n3.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: Back to the roots.

0: tijd, geloof ik, 2 of 3 weken tijd, 2 keer in Londen.
1: Oké. Okay.
0: Dus dan wordt het Londen Theater.
1: Oh.
0: Weer is wat anders. Oh. Nee, ja, en er komen nog wel een aantal dingen aan, inderdaad, binnenkort.
1: Nou, absoluut, ja. Nou, van de week niet zo heel veel gedaan, hoor, wat dat er gaat. We gaan mooi weer krijgen aankomende week, dus dat doen we ook helemaal niet zo heel veel.
0: Nee,
1: eigenlijk tot helemaal niks.
0: Rustig.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Genieten van het mooie weer.
1: Nou, dat. Oh, dat is dan niet normaal, joh. Gisteren 26 september verjaardag, kinderverjaardag gevierd. En dan hebben we gewoon buiten gedaan.
0: Buiten, ja.
1: We hadden een partytent meegenomen en die hebben we nog ineens neergezet.
0: Nee,
1: dat is nog ineens nodig.
0: Het was gewoon heerlijk.
1: Voor mij is het allemaal een beetje van slag.
0: Ja, het is...
1: Dat was ik ook, hoor, want ik was net vergeten een knopje in te drukken. Dus vandaar dat... Je hebt, de eerste paar woorden die we gezegd hebben, hebben we niet gehoord.
0: Oh, dat is jammer.
1: Want er stond er nog een knopje ingedrukt. Ik denk, hé, ik zie geen wijzers uitslaan. Oh, wakker worden...
0: Bij deze, hier zijn we. We zijn
1: er nog steeds. En we zijn er tot 6 uur. Dus zometeen om 4:30 gaan we kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. De theateragenda en dergelijke natuurlijk. En ook dit. Ah, oh, dit is zo lang geleden. Paul Young. Uit 1983. Een van zijn grotere hits. Ik zeg niet de grootste, maar ik vind het wel een van de grotere. Je hoort hem hier op de Restad FM en Atlas Radio. Come back and stay.

0: deze man heeft er wel meerdere grote hits gehad hoor. Rock Me Amadeus onder andere. Maar dit is ook wel een lekker hoor. Genie van Falco. Hij leeft niet meer volgens mij. Hè? Wel een tijdje in het tuintje volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wel heerlijk hoor.
1: Van Bolland naar Bolland, hè?
0: Ja, Bolland naar Bolland, ja. Ja, absoluut, ja. En die maakte wel meer van dat soort mooie muziek met die gasten, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Zeker weten. Nou, dat was wel lekker. En Duits vind ik toch wel lekker klinken, hoor. Niet echt een slager, maar dit soort genre, dat vind ik wel lekker, hoor.
1: Maar het was wel Engels, hè?
0: Ja, daarom. Wat is een Duitser? Mark Elmond en Gene Pitney. Something's got a hold on my heart. So

nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment hoor je bij Back to the Roots. Back to the Roots. Dit is Terstad FM.

0: Michael, we're not going to fight about this, okay?
1: Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
2: Zal Paul McCartney toen al geweten hebben dat hij alle rechten op de Michael Jackson hits kocht? Toen deze plaat uitgebracht, wat ik denk het niet hoor, maar heeft dat uiteindelijk ooit wel gedaan en volgens mij zijn ze nu weer in handen van een ander. Michael Jackson en Paul McCartney hoorde je. En dat is heel simpel: The Girl is Mine. Op 4:58, dat betekent dat het hoogste tijd is om te kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Wat heeft het gedaan? Nou, daar kunnen we kort en krachtig in zijn. Was prachtig. Wat wordt het? Zal ongetwijfeld net zo mooi zijn. Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, vertel het maar. Ja. Moet ik de korte broek buiten de kast houden of mag ik hem erin leggen?
3: Gezien de temperaturen zouden we denken dat we juist niet richting oktober gaan, maar juist weer een stap terug doen naar begin september of augustus.
2: Sweet, ja.
3: Want die temperaturen die gaan niet omlaag zoals gebruikelijk is richting de oktobermaand, waarin het eigenlijk gewoon frisser hoort te worden. Maar we gaan nog eventjes omhoog de komende dagen, zeker met de piek op de dinsdag en woensdag. Dus we krijgen een zeer warm slot van september.
2: Ah, kom maar op.
3: Ja, en met het begin van oktober zal het allemaal wel wat minder worden, maar ondanks dat zal het nog steeds te warm zijn voor begin oktober. Want ja, eind september liggen die maximumtemperaturen normaal zo rond die 17, 18 graden. Maar daar zitten we natuurlijk gewoon flink boven. Gelet op het weer van vandaag. Ja, het was toch alweer een fraaie najaarsdag. Kalm weer ook. Vrij rustige wind. En het was gezien de temperaturen warm. Al begon de ochtend nog best wel eventjes fris. Maar de aangevoerde lucht is warm. Want we zitten namelijk ingeklemd in het gebied tussen een warmtefront en koufront in. Dat laatste genoemde komt overigens wel weer richting onze omgeving vanuit het westen opzetten. Vanuit de Britse eilanden vandaan. Maar omdat we in dat warme gebied zitten, voert momenteel die zuidelijke wind toch wel best warme lucht aan naar ons land. Gezien de tijd van het jaar op veel plekken temperatuur opgelopen tot boven de 20 graden. En die zomerse grens van 25 graden is er zelfs ook bij. Zeker in het binnenland. Dus ja, die 17, 18 graden wat normaal is, daar zitten we flink boven. En er stond een vandaag vrij rustige wind. Eerst kwam deze uit de oostelijke richting. Is momenteel gedraaid wat meer naar het zuiden. Stond een meest zwak tot matig windje. Met behoorlijk wat zonneschijn. Af en toe trokken en wat wolkenveldjes over. Wat sluierwolken. Maar dat mocht de pret verder niet drukken. Een droge dag. Ja, een combinatie van zon, niet al te veel wind. En dit soort temperaturen, zoals op de zondag, is het gewoon volop genieten buiten van dat fraaie najaarsweer. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe gaat het weer verder? Blijft het zonnig en warm? Eerst maar eens eventjes beginnen met de zondagavond. In eerste instantie hebben we te maken met opklaringen. Maar op de nadering van een storm vanuit het westen neemt de bewolking wel toe. Later op de avond valt er in het westen lokaal wat regen of lichte regen, maar dat is plaatselijk en ja, veel heeft dat ook zeker niet te betekenen. Het koelt langzaamaan af. De avond verloopt zwoel met daarbij een zwakke tot matige wind. Die komt er wat meer uit uiteenlopende richtingen. Komende nacht dan hebben we betrekkelijk veel bewolking in het land. Vooral in het uiterste noordwesten en noorden kan er plaatselijk nog een klein beetje regen of een buitje vallen. Maar veel heeft ook dat niet te betekenen. Elders in het land is het zo goed als overal droog. En de minimumtemperaturen, ja, die leggen toch best wel hoog. 14 tot 17 graden als nachtelijke temperatuur. Dan is het toch echt wel zwoel te noemen. De wind zwak tot matig waait dan voornamelijk uit het westen tot zuidwesten. En na dit weekend allereerst de maandag. Dan ligt er een storing boven ons land. En dat vormt dan eigenlijk een beetje een tweedeling in de temperatuur tussen de kustgebieden en het zuidoosten. Ja, in de kustregio's wordt het maximaal tussen de 18 en 21 graden. Dat is nog steeds best wel zacht te noemen. Maar de hoogste temperaturen zijn voor de middag weggelegd voor het zuidoosten in Limburg. Daar kunnen die waarden oplopen naar een graadje of 24. Nou, overdag is er dan veel bewolking, zeker in het westen en noorden. Wat meer zon is er in het oosten en zuiden. En plaatselijk kan er een klein beetje regen of een buitje vallen. Maar ook dat zal allemaal niet heel veel te betekenen hebben. De wind is overwegend zwak tot matig. Draait later op de dag wat meer naar noordelijke richtingen. Nou, de piek in de temperatuur komt op de dinsdag en woensdag. We krijgen een zeer warm einde van de septembermaand met op uitgebreide schaal zomerse temperaturen van 25 graden of meer in het oosten. oosten en zuiden. En ook in Limburg kunnen die waarden oplopen. Zeker met als de zon er voldoende gaat schijnen. Naar zo'n 27 tot misschien wel lokaal 29 graden. Later op de woensdag neemt de wisselvalligheid wel toe. Ook donderdag verwacht ik dat er toch wel wat regen of een bui kan vallen. Maar met de start van oktober zien we ook de temperaturen omlaag gaan. Maar blijft het waarschijnlijk te warm voor de tijd van het jaar. En we krijgen ook een aantal nachten. Ja, die gaan echt eigenlijk voor de tijd van het jaar gezien eigenlijk gewoon warm verlopen.

0: ze kennen dan allemaal over zingen dat de summer is magic. Maar er zijn toch zat dingen in de regio wat ik toch wat minder magic vind, hoor. Ik moest vrijdag eventjes, nou ik moest niet, maar ik ben even naar Sliedrecht gegaan. Ik denk ik moest even wat halen bij die winkel, want die gele winkel zeg maar. Yeah. Met rode letters. E-P-R-A-D, zeg maar. En dan hadden ze het niet. Dus ik had een ziekte erin. Ik denk, nou zet het dan op de website dat ik het niet heb. Nou, kijken waar het wel was. Nou, dat was in Gouda.
1: In Gouda?
0: Ja, en het ging uit de handel wat ik wilde hebben. Dus ik moest het wel gaan halen. Ja. Nou, ik reed om 12 uur uit Sliedrecht weg.
1: Ja.
0: En ik was om 3:15 was ik weer terug in Papendrecht.
1: Ja.
0: Even naar heen en weer naar Gouda, wat normaal gesproken makkelijk binnen het uur te doen is. Het was niet te doen door de afsluiting, onder andere van A27.
1: Ik werk in Dordrecht. Oh. En afgelopen week heb ik er 1 keer 1.5 uur over gedaan. En 1 keer 1 uur en 15 minuten.
0: Ja.
1: Dus ja, ik ben er ook heel blij mee.
0: S'morgens moet ik zeggen, had ik er geen last van.
1: Nee, s'morgens gaat het goed. Maar s'middags is, zeker als er dan ook weer een vrachtwagen denkt van ik kan er wel door en ik kan er niet door. Dan staat alles
0: dat
1: weer
0: is,
1: vast.
0: Dat is wat continu misgaat. Ja. En daar ging het ook vrijdag en zaterdag gewoon mis.
1: Ja.
0: Puur vanwege vrachtwagens die dan 4,20 meter zijn in plaats van 4,10 meter. Dan mag het er niet onderdoor. Simpel zat.
1: Ja.
0: Iedereen
1: ja,
0: weet het.
1: Ik moet zeggen, als ik ook zie aan alle borden, want toevallig zijn we vandaag weg geweest. En we zien daar borden staan met letters zo en weet ik veel wat. Ik denk nou, voor een buitenlandse chauffeur is dit gewoon echt niet meer te doen. Die snappen echt niet wat voor borden er allemaal staan en wat er allemaal aan de hand is, hoor. Dat, ik vind het ook allemaal niet overal even duidelijk aangegeven. Maar...
0: Nee, maar buitenlandse chauffeurs die worden geacht om te weten wat heel veel regels zijn uiteindelijk. Mijn schoonvader die reed in het buitenland. En die heeft dat echt allemaal moeten leren.
1: Ja.
0: Van daar werkt het zus, daar werkt het zo. Ja, dat het niet handig is en niet duidelijk. Ja, dat geloof ik direct. Absoluut. Maar ja, er staan borden zat hoor, van hoe hoog de Noordtunnel
1: is. Ja, maar dat is het. Er staan heel veel borden. En dat zijn er een beetje te veel, denk ik, nu dat de mensen de bomen...
0: Ja, oké, maar dat zijn de gele borden. Maar de gewone standaardborden, ja, die hangen er al jaren. Dat is al een tijdje. Maar je werd er helemaal krankjozen van. En zelfs Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik hier op Ambacht. En ook Papendrecht stond gewoon helemaal pot en pot en potdicht. Dat was niet normaal, maar daar zat ook een lichtpuntje zit eraan. Want vanochtend bereikte mij toch het nieuws dat de A27 weer open was.
1: Ja, wij reden
0: hij is
1: er
0: een dag eerder klaar.
1: Ja.
0: Ja, en wij hoe komt dat? Dat is niet zo moeilijk. Daarom het bruggetje met het weer. Komt puur door het weer.
1: Ja, en ze hebben inderdaad gewoon goed doorgewerkt.
0: Absoluut.
1: Zeg maar. Dus nee, want wij reden daar. Dus toevallig vanmorgen hebben wij al echt zoiets van... Hè, de brug zou toch dicht zijn?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat klopt inderdaad. Ja. Hij was weer open.
0: Hij was weer open, ja. Dus het kan wel degelijk. En de brug hier op de N3, dan gaan ze op 5 oktober beginnen met de brug zelf.
1: Ja.
0: Niet met de klep, maar met de brug, met de boog, versterking, funderingen en dat soort zaken allemaal.
1: Ja, want dat zou eigenlijk ook allemaal pas later nog een keer. Dan zouden we nog een keer zoveel maanden dicht gaan. En dat wordt hierdoor mee voorkomen. En dat is dan weer goed nieuws.
0: Ja, dat vind ik ook, hoor. Het is voorlopig nog steeds geen 27 april. Dus we hebben nog alle tijd van de wereld. Nee, maar zolang het dit weer blijft, en dat klinkt heel gek, kunnen ze natuurlijk heel veel door.
1: Ja.
0: En dat is het slechte weer is in dit soort planningen heus wel meegenomen.
1: Jawel, nee, tuurlijk. Ze gaan uit van zoveel werkbare dagen uiteraard. Maar we gaan het zien.
0: Ja, en ik hoorde nu van de week, en dat is het leuke op RTV Dordrecht en ook op RTV Papendrecht op tv. Je ziet elke week wel updates qua filmpjes.
1: Ja.
0: En deze week sprak iemand van RTV Dordt. Die sprak een man van Rijkswaterstaat. En die zei, we gaan begin februari de klep erin hangen. En dan zijn we toch wel op een basis dat we wel...
1: Zeker te weten.
0: Nou, bijna in asfalteerfases en dat soort zaken zijn.
1: Klopt.
0: Dus goede zaak.
1: Kan het rap gaan.
0: Hebben je nou heel erg veel last van de afsluitingen? Ja, sorry. Het is niet anders.
1: Het is even niet anders. Het is voor een goed doel.
0: Ja, dat. Funboy 3 en...

0: is de theateragenda.
1: Zo, we hadden het nog steeds even over de files.
2: Ja, het is wat, hè.
1: Sorry. Maar dat heeft ook wel gevolgen voor de theaters, denk ik. Alhoewel, ik heb nog niet echt gehoord dat de mensen niet aankwamen. Maar...
2: Nee, dat misschien niet. Maar...
1: Wat hebben we allemaal voor moois?
2: Deze keer in Theater de Willem. Daar gaan we eerst mee beginnen, hier in Papendrecht. Op donderdag 1 oktober hebben we de Dutch Eagles met Live in the Fast Lane. Zij bestaan al meer dan 20 jaar en spelen uiteraard de grote hits van de Eagles. De grote en de mindere bekende hits. Op vrijdag 2 oktober hebben we The Music of Live Aid. Beleef een avond vol muziek en herinneringen van het Live Aid concert uit 1985. En speciale guest is Bert Hering. Op zaterdag 30 oktober hebben we dan de familiemusical De Kleine Prins. Samen met de piloot. De familiemusical De Kleine Prins. Punt. Samen met de piloot gaat de kleine prins op avontuur langs verre planeten en uiteindelijk naar de aarde. Op zondag 4 oktober hebben we ook nog een familievoorstelling. Dat is Vos en Haas samen in het bos. Het is bekend uit de populaire boeken van Sylvia van den Heden en de tv-reeks. Het is een vrolijke en sprankelende musical. Uiteraard kun je alles terugvinden op theaterdewillem.nl.

0: vragen, waarom hebben ze het niet over de Formule 1? Het is toch een Formule 1 weekend? Ja, dat klopt, ja. Maar vandaag is er in Baku in Azerbeidzjan een nationale feestdag. Dus die race die is gisteren verreden.
1: Eén ding scheelt.
0: En dat is?
1: Dan konden we het wel rustig op ons gemak gewoon thuis bekijken gisteren.
0: Ja, dat wel. Ja, ik moest wel terugkijken, want ik had een verjaardag. Dus ja, we hebben uiteindelijk teruggekeken.
1: Ik heb hem wel rechtstreeks
0: Ik heb wel gekeken. Ja, absoluut. Ja. Van het eerste tot de laatste minuut.
1: Ja.
0: En ik had bewust niet op social media gekeken, dus ik wist dit keer geen uitslag.
1: Dan
0: vind ik dat ook niet zo heel belangrijk of ik hem dan wel of niet weet. We kijken het toch wel.
1: Ja.
0: Want de rest van de race, dat zie je niet. Maar het was weer een hele leuke.
1: Ja, zeker. Zeker het eind.
0: Ja, zeker het eind. Ja, 1/10. Ja, was de moeite waard. Jammer de verkeerde winnaar, maar oké, dat is een smaak. Dat is een mening. Dat is een aanname.
1: Die mening deel ik, maar...
0: Ja, heel veel met mij. Niemand minder dan George Russell, die won hem.
1: Hij was rustig gisteren en hij had netjes allemaal... gisteren vond ik hem prima.
0: Ja, ik denk dat hij wel eventjes met geknepen billetjes heeft gezeten.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Max Verstappen tweede en Isaac Hadjar zijn teamgenoot, die werd derde. Nou, hartstikke mooi. Goed voor de puntjes en goed voor het zelfvertrouwen van iedereen. Maar ja, dat was gisteren. Volgende week weer een nieuwe. Dus volgende week zondag gaan we er ongetwijfeld wel weer over hebben. Het is 5:06 en ik vertelde in het begin van het eerste uur al dat we wat nieuwe muziekjes, wat nieuwe openers en dergelijke hadden. Wat nieuwe jingletjes, laten we het maar zo zeggen. Het is gemaakt door de computer tegenwoordig, maar dat is bijna niet meer te horen ten opzichte van 2 jaar geleden. En ik heb er nog één en we gaan er nog één draaien met heel veel liefde.
2: Het is...

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizerplassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. Twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl.

0: tweedehands auto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep? Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Pink River Low now en ik weet het niet zeker. Maar de FM-zender in Dordrecht, daar zit de storing op dit moment. Dus in Dordrecht zijn we via de DAB en dergelijke wel te ontvangen. Maar in Papendrecht wel gewoon via de 105 FM. De 95.7 dus even niet.
1: Nee.
0: Dus we denken dat we alleen zijn, maar ik denk niet dat we helemaal alleen zijn.
1: Nee, we zijn vast niet helemaal
0: alleen. Nee, toch?
1: Nee hoor, nee. We hebben sowieso al Johan, die belt net. Dus...
0: Ja, die heeft Cor nu aan de lijn.
1: Ja.
0: En dat is altijd wel makkelijk
1: onze
0: als we dat...
1: Onze vaste luisteraar.
0: Van, oh ja, maar ik ken het niet hoor. Ik ken die telefoon niet gelijk meenemen. Even kijken hoor. Op DAB en de stream is het nog wel te beluisteren. Dus we zijn op DAB Plus in de regio. En de stream gewoon goed en luid en duidelijk te horen.
1: Zeker.
0: Nou, dat is wel fijn hoor. 12 over 5, zondag 27 september 2026. En zouden we nou eens een beetje gek doen?
1: Gaan we gek doen?
0: Ja, we laten Cora gewoon een half uurtje zo hangen met Johan aan de lijn dat ze niet kunnen praten. Of
1: nee,
0: hij is een beetje lullig, hè?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Dat is wel leuk dat hij bel uiteindelijk.
1: Heel fijn dat ze... Ja, tuurlijk.
0: Wat gaan we nog meer doen?
1: Sowieso krijgen we nog de theateragenda van de Kunstmin.
0: Mooi! En ik ga het nog even over een activiteit in Dordrecht hebben, maar dat duurt nog eventjes. Maar we gaan het er zo meteen wel even over hebben. Dus wat dat er gaat. En wat het is, ja, dat hoor je vanzelf. Eerst deze. ZZ Top, de mannen met de baarden. Je hoort hem hier op de Rest FM en Atos Radio. Via DAB Plus en de streams. Dit is Sharp Dressed Man.

0: nog eventjes en je gaat hem in levende lijven weer zien, de Big Ben. Nu hoor je hem even,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik denk dat je vast...
1: Twee keer zelfs,
0: ja. Ja, ik weet niet of je de Big Ben dan gaat zien, maar ja, ja over het algemeen wel.
1: Waarschijnlijk denk ik wel in het tweede weekend. Het eerste weekend denk ik niet, maar het tweede weekend denk ik nog wel dat ik even opstap ga, ja.
0: Jij hebt nog gelijk op. Je weet niet voor niks in Londen uiteindelijk. Marsha Raven hoorde je uit 1984. Catch Me heet het. En iedere week belt Johan ons wel op. En dat is altijd heel erg leuk. En dan vraagt hij altijd, wil je een plaatje draaien? En meestal lukt dat niet, want dan is die hele playlist al gemaakt. Enkel vandaag in de tweede uur had ik hem nog niet helemaal gemaakt. Dus was het redelijk makkelijk in te vullen.
1: Ja.
0: Ja, en dat ging over het Nederlands elftal. Dan wilde hij een plaatje over horen.
1: Ja, nou, dan doen we dat toch? Spelen ze tegen Servië.
0: Servië, ja. Twee keer Servië, geloof ik, hè?
1: Dat weet ik even niet meer. Ze hebben Duitsland gehad.

0: is eigenlijk gemeen, deze plaat. Een klein bruggetje. Oh, een hele kleine dan, hoor. Je hoort een Miami Sound Machine en Bad Boy. En normaal is het weerbericht altijd een beetje bad, maar vandaag niet. Vandaag valt het eigenlijk best wel mee en is best wel goed te helpen, toch?
1: Ja, maar volgens mij
0: goed te handelen, hoor.
1: De afgelopen uitzending ook best, best positief uitgevallen over het algemeen.
0: Ja, dus, toch? We zijn lekker bezig vandaag.
1: Ja, het zijn meer positieve weervibes dan bad. Dus,
0: nou, absoluut, jongen. Nou, brand los, wat gaan we allemaal krijgen? Want hoe is het geweest allemaal?
1: Ja. Eind september, de oktobermaand is in zicht. En gebruikelijkerwijs zou het koeler moeten worden. Maar de temperaturen gaan tijdens de laatste dagen van de huidige maand juist omhoog. En het gaat zelfs nog wat warmer worden dan dat het vandaag was. Aan de ene kant goed nieuws. Maar aan de andere kant, het is wel erg tegen de natuur in. Dat soort temperaturen. Want 17 à 18 graden zijn eigenlijk gewoon vrij normale middagtemperaturen voor eind september. Maar ja, zondag zaten we daar al flink boven. Want het was vandaag een fraaie, kalme en warme najaarsdag. Met behoorlijk wat zonneschijn. Helemaal onbewolkt was het niet. Af en toe trokken wat wolkenveldjes of wat sluierwolken over. Maar dat mocht de pret niet drukken, want de zon domineerde. Een droge dag en temperaturen die ondanks er nog enigszins wat frisse start toch zeker vanaf het middaguur flink wisten op te lopen. Ja, op heel veel plekken werd die 20 graden grens eigenlijk gewoon vrij gemakkelijk bereikt. Zo'n 19 tot 21 graden was het in de kustregio's. Maar dieper landinwaarts zagen we de hogere temperaturen in Limburg zelfs een lokale zomerse 25 graden dagen meten. Ja, en dan was het ook echt behoorlijk aan de warme kant. En de wind, ja, die was niet heel sterk aanwezig. Stond een veelal zwak tot matig briesje uit eerst oostelijke richting. Inmiddels waait de wind wat meer uit het zuiden. Vanavond dan komt een storing opzetten vanuit het westen. En op de nadering daarvan neemt de bewolking ook langzaamaan toe. In de tweede helft van de avond, dan kan er in het westen zelfs plaatselijk een klein beetje regen of lichte regen vallen. Maar wat er valt is lokaal en weinig. Diep landinwaarts blijft het op veruit de meeste plekken droog. Het koelt langzaamaan af. Vrij hoge temperaturen voor de avond begrippen. En de wind, zwak tot matig, wordt wel wat meer variabel. Komende nacht hebben we hoge minimumtemperaturen op het programma staan. Tussen de 14 en 17 graden. Dat is een zwoele nacht met wel betrekkelijk veel bewolking. En in het uiterste noordwesten en noorden kan er plaatselijk zelfs een klein beetje regen of een buitje vallen. Elders op de meeste plaatsen wel het droge weer. En de wind komt dan wat meer uit het westen tot zuidwesten. Is zwak tot matig. En na dit weekend, eerst de maandagtemperaturen. Te hoog voor de tijd van het jaar. Wel iets lager dan vandaag. Dan wordt het zo'n 18 tot 21 graden in het westen en noorden. Maar in het binnenland, daar zullen de temperaturen nog oplopen tot zo'n 23 of 24 graden. Eigenlijk helemaal niet heel veel lager dan vandaag. Dat valt best mee. Het blijft grotendeels droog. Niet overal, want op sommige plekken verspreid over het land valt er wel een klein beetje regen of een buitje. Maar de hoeveelheden zullen niet al te veel te betekenen hebben. Wel veel bewolking, vooral in het westen en noorden. Maar in het binnenland, zeker in het oosten en zuiden, daar laat de zon zich wel regelmatiger zien. De wind is dan meest zwak tot matig, is veranderlijk. En later draait de wind wat meer naar noordelijke richtingen. Dan krijgen we de piek in de temperatuur op dinsdag en woensdag, de laatste twee dagen van de septembermaand, met op veel plaatsen in het land zomerse waarden van 25 graden of meer. Zeker in het zuidoosten kunnen die temperaturen wel eens oplopen naar 27, 28. En als het meezit op een enkele plek misschien 29 graden. Dan krijgen we een aantal toch betrekkelijk warme nachten. Het wordt later op de woensdag wel wisselvalliger. Ook wat regen waarschijnlijk op de donderdag. Daarna weer grotendeels droog met wat meer ruimte voor de zon. Met de start van oktober wat lagere temperaturen. Maar ik verwacht dat het ook dan nog steeds te warm is voor de tijd van het jaar.
2: Wij draaien het vinyl van jouw oma. Jouw oma. Dit is Back to the Roots. Jouw oldie hoor je hier. Van jouw oma. Op Dertstad FM.

0: eens iets van we een klein beetje moeten gaan vergeten. Dat material zijn. Oftewel het materialistische. Laat maar een beetje meer genieten. En een beetje meer geluk hebben. En meer naar andere dingen denken. Material Girl hoorde je Madonna. En je hoorde hem hier natuurlijk op de Red Staat FM en Atos Radio.
1: Dit is de theateragenda.
0: We gaan eens kijken wat er allemaal in Dordrecht te beleven valt.
2: In Dordrecht, ja. We beginnen op donderdag 1 oktober in Kunstmin. Met Queen Must Go On. Ze zijn bekend van de Battle of the Bands. En ze komen uiteraard met de beste hits van Queen. In de kleine zaal staat Club Gewalt. Met de immersieve performance opera Noise. Het is ontregelend theater. Virtueus. Muzikaal, humoristisch en ongemakkelijk. Dan hebben we nog op vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober... Najib Amali en Roué Verveer in de grote zaal... met een try-out van Alles is Comedie. 2 oktober is uitverkocht, maar voor 3 oktober zijn er nog een paar kaarten te krijgen. En uiteraard kun je alles weer vinden op kunstmin.nl.
0: En dan moet je gewoon een hit van Queen draaien. Eentje die we niet heel veel draaien, maar wel heel erg goed is. En heel erg toepasselijk aan 1986. Het is Queen en Friends Will Be Friends.

0: is wel een koninklijke plaat, hoor. Prins Mohammed hoorde je samen met June Lodge. Ja. Someone loves you, honey. Ja, dat is een beetje voor Valentijnsdag, zeg maar. Dan iemand houdt van je of iemand vindt je leuk.
1: Ik vind dit, dit blijft altijd voor mij nog een leuk nummer.
0: Lekker in 1982 alweer. Dan kun je nagaan hoe lang dat alweer geleden is. Dat dit een gigantisch grote hit was. En eigenlijk nog steeds, hoor. Het klinkt nog steeds lekker.
1: Ja.
0: Het is 6:08 op deze zondag 27 september. Dat betekent dat we zachtjes aan afscheid gaan nemen. Maar voor 7 dagen. 7 dagen, dan zijn we er weer. Maar voordat ik dat ga doen, ik vertelde al even dat er nog een activiteit dadelijk in Dordrecht staat te gebeuren. Nou, daar gaan we in de uitzendingen van de Restad FM nog wel een klein beetje aandacht aan besteden. En dat gaat eigenlijk voornamelijk over verduurzaming in Nederland. En dat gaan we dan doen waarschijnlijk in Trots op Dordrecht, gaat het dan heten. En niet Trots op Papendrecht. Ja. We gaan Trots op Papendrecht een klein beetje wijzigen af en toe. We gaan wat Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk en dergelijke toevoegen. En dit gaat over Dordrecht. Nou, Dordrecht is heel erg bezig met verduurzaming van woningen en dergelijke. Wat uiteindelijk belangrijk is, en meerdere woningen erbij te gaan bouwen. Nou, daar gaan we toch wel een heel klein stukje aandacht aan schenken. Waarom? Nou, dat vertellen we je dan wel. Nou, omdat ik eens een werk mag maken in Dordt. Daarom gaan we dat doen. En dat vind ik gewoon leuk. En het is ook wel heel erg belangrijk uiteindelijk. Maar dat allemaal in de toekomst. Hou gewoon alles in de gaten. Social media en dergelijke. En wij gaan gewoon volgende week weer wat leuks doen.
1: Zeker te weten.
0: Gaan wij volgende week weer wat leuks doen?
2: Ja, toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Het leg je aan. Dus met onweer, regen en weet ik van wat. Komt niet meer.
2: Ik denk dat dat allemaal nog wel eens mee zou kunnen vallen. Maar dat is nog een week weg. Laten we eerst de komende week maar even doorkomen met...
0: Kijk uit wat je zegt.
2: Nee, maar volgende week gewoon weer een nieuwe update. Dan gaan we kijken hoe het verder gaat in de oktobermaand.
0: Kom helemaal goed. Tot aan de nieuws van 6 en nog deze van

0: 6 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met zijn plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruimer gezin.

0: in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.
1: De komende twee uur trekken we country, Americana en roots weer lekker breed. Met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling. Kimmy Bitter als album van de maand. En drie Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan. In het tweede uur volgen nog twee duetten. Maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf grunge folk music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tamboerijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer. I want

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The Westside Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More More More verscheen in juni al als single.

0: Constantina LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot een relatiebreuk. In een nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lang en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst. Am I

Een uitstapje naar Ierland, want de Mary Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Padawakery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand. En dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandy Carlisle, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

Puur traditionele country nu. Een hartzeer ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het A Little Cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse country rockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne country pop in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Elisabeth Hope komt uit Klazineveen in Drenthe en beschrijft zichzelf als country-Americana-zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Got the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammen. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country-songtitel.

MelVF staat voor Mel Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelde ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. Mel schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het 5e album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle die-hard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter. Nederlands talent en de twee Lux. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en de High Heat en nog veel meer.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer. En beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs. Een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagnesmaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: How Far My Love Travels past bij de klassieke nostalgische country sound waar Kimmy Bitter om bekend staat. Vaak ondersteund door haar band The West Side Twang. Met deze song nemen we afscheid van Kimmy, want volgende week komen we met een nieuw album van de maand.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft. Want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from LA zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania-nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.
2: In my

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan. En begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan en de Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde het in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll. En dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in. En in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie drie nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Shields met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter. Met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds, het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname, die zo'n shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP en in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een Pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Waltzes is rauw, swingend en met een knipoog.

0: guys, man. You wouldn't get it.
1: Kayla Rose kennen we van Stay Single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet A Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en amazing refreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment zolang het weekend duurt. Dit was het tweede uur en daarmee Crossroads voor vandaag. Met Dolly Parton stonden we bij twee duetten stil en met Bob McDill bij drie klassiekers die je waarschijnlijk al jaren meezingt. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren en houd het country.

0: van 8 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met zijn plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Live.
9: Drechtstad FM.
10: Goedenavond, welkom bij Club Live. Ze is geboren in Belgrado, deed een muziekstudie in Nederland en woont nu in Memphis, Tennessee. Ik heb het over Anna Popovic.

0: Mens met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. Twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

En dat was hij weer. Louis Clark opende de show Sound & Tracks 166 A en B van 27 september 2026. Het is zondagavond en tijd voor muziek in alle soorten en maten. Tot 11 uur uiteraard, zoals gebruikelijk. Live vanuit de studio in Papendrecht voor het Rechtsstad FM en Atos Radio. Ik ga even ver terug in de tijd. Ik weet niet, ik hoorde dit nummer bij Veronica, was dat? Ja, ik ben de laatste tijd weer een beetje gaan luisteren naar Veronica. Niet zonder reden. Want ja, hij is er weer hoor. Die meneer, dat is wat dat betreft, nou ja, de best onder de beste, zeg ik altijd. Giel Beelen, jawel, op Veronica op, wat is het, vrijdagavond tussen 10 en 1, 's nachts. Heerlijk tijdstip ook, maar vooral zijn muziek die wijkt totaal af van de gemiddelde DJ daar in dat hol. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind de meeste omroepen, commercieel en trouwens ook de publieke omroepen, ik weet niet wat het is, maar het wordt één grote eenheidsworst. En daar heb ik een gruwelijke hekel aan. Nou ja, dat spreekt voor mezelf, maar ja, hij doet dat niet. Dat is al eigenlijk, ik heb hem ooit gehoord toen hij zijn eerste uitzending deed. Toen was hij 19. Dat was in, denk 1996. En ja, dat was gelijk vuurwerk. Hij nam het over van Frits Spits destijds. Ik kan me die uitzending nog herinneren. En ja, ik denk, nou, ik weet niet wat dit gaat worden. Maar totaal anders. Frits Spits was is een hele nette meneer. En meneer Beelen, die... ja, die wil nog wel eens de grenzen opzoeken. Maar muzikaal zit het allemaal uitstekend in elkaar. Goed, alle complimenten voor Giel Beelen. Maar vanavond gaan we muziek draaien van ondergetekende. En dat gaan wij doen met een nummer uit 1988. Ook dat weet ik nog als de dag van gisteren. Ik hoorde dat nummer voor het eerst op de radio. En toen heb ik vrij direct daarna al de cd gekocht. Die toen uitkwam, 1988. De band.

Pasadena is uit Groot-Brittannië. En het album waar het van afkomt, dat heet To Whom It May Concern. Dan heb ik het uiteraard over het nummer Riding on a Train in the Long Version. Tot 11 uur is dit Sound

Ongekend goed. Jawel, Boston uit Boston, Massachusetts. Als ik me niet vergis, US of A. Een combinatie van Foreplay en A Long Time uit 1976 van het debuutalbum van deze heren. Ja, en dan zat ik gisteren weer te kijken naar dat programma. De beste zangers. En daar was opeens Clouseau met

0: Veld FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

prachtige muziek van Rupert Hine uit 1981 van het album Waving Not Drowning. Mooie titel ook trouwens. One Man's Poison. En als ik me niet vergis, dan hoor je hier het drumwerk van Steve Nagus. En dat was in die tijd de drummer van Saga, waar hij Rupert Hine ook de productie van had gedaan. De man stond bekend als een succesvol producer, maar ook een toetsenman, bandleider, deed van alles in die jaren. Inmiddels denk ik dat het een beetje afgelopen is. Daarvoor hoorde je muziek van, in eerste instantie Clouseau met Er is Hoop. Dat was een hele mooie bewerking, vond ik zelf, gisteravond gezien op de publieke televisie met Beste Zangers. En met in de hoofdrol Desiree. En die werd bezongen door onder andere Clouseau, in dit geval Koen Wouters. En daarna hoorde je het origineel van Diana Ross uit, ik schat 1976 waarschijnlijk, 75, 76. Dat heet officieel Theme from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Goed, inmiddels 10 over half negen op Drechtstad of Emanatos Radio. Zondag 27 september 2026 leven wij. En je luistert naar Sound & Tracks. Vandaag kwam ik ook weer bij toeval tegen de band Gillen. Ian Gillen, die ken je van de zanger van Deep Purple in de vroegere tijden. Maar daarna heeft hij ook, ik geloof zelfs parallel aan Deep Purple, een eigen band gehad, de band Gillen. En ja, daar zitten toch wel fantastische nummers tussen hoor. Heel anders, heel anders is ook weer overdreven, maar behoorlijk anders dan het werk van Deep Purple. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft vloek in de kerk, en in zijn geval niet, omdat hij onderdeel de zanger was van Deep Purple en daar ook een flink stempel op drukte. Hij heeft Child in Time gecoverd, maar dan wel op een hele bijzondere manier. Luister en huiver.

Excellente versie van Child in Time door de Ian Gillan Band uit 1976. Het album dat heet ook Child in Time. Ja, en dan voel ik mij verplicht om toch nog eventjes het origineel te gaan draaien. 10 minuten en 20 seconden, dat betekent tot aan het nieuws. De originele uit 1970, Deep Purple, Child in Time.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizerplassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Sound and tracks.
9: Drecht.

Ja, gaaf is dat, dat geluid wat hij... ik heb het over... ik zeg hij, maar het is een band natuurlijk. Maar in ieder geval Pete Townsend... die was in die jaren al bezig met synthesizers. Heel opvallend. Heb ik eigenlijk nooit geweten tot een aantal jaren geleden. Toen zag ik een heel artikel waarin hij bezig was met een modulair systeem. En ja, dat geluid dat past perfect bij deze keiharde rockmuziek van The Who. Won't Get Fooled Again uit 1971. Who's Next? Daarvoor hoorde je muziek uit Engeland. Ook uit Engeland van Faithless uit 1996. Reverence van het gelijknamig album. En we begonnen de tweede kant van Sound & Tracks... met een prachtig nummer van Triumph. Een Canadese hardrock band met Magic Power. En als je de tekst hebt kunnen volgen... dan is dat redelijk toepasselijk voor wat hier in deze studio gebeurt. Namelijk radio maken. Ja, ik had al verteld, ik heb zitten kijken gisteravond naar de beste zangers. En daar trad op een dame met de naam Zoe Levi. Nooit meer alleen.

0: FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.
1: Dreg.

Debbie Denise van The Blue Oyster Cult uit de Verenigde Staten uit 1976 van het album Agents of Fortune. Daarvoor filmmuziek van Maxime Desprez, Michael Torchman. Ik denk dat dat een Scandinavier is. Uit de film L'Heureuse Élu, Looking Over the Horizon. Daarvoor twee nummers van Beste Zangers. You Can Be Loved by door Faye Klaassen en Beste Zangers. En daarna, daarvoor Nooit Meer Alleen door Zoe Levi. Samen met de band van Beste Zangers. Uitstekende band trouwens, die drie keer optreedt. Daarachter de backing. We gaan naar 1997. Dat doen we met Radiohead, Karma Police. Van het album OK Computer.

Ook weer zo'n heerlijke plaat, jawel. The Black Keys, where there's smoke, there's fire. Waar rook is, is vuur. En ja, vergis je niet, het is een plaat uit 2025. Klinkt niet erg recent. Heerlijke muziek, maar ze hebben het in een oud jasje gehees, heb ik het idee. Daarvoor Karma Police door de radio, de heren van Radiohead uit 1997. OK Computer. Ja, dan gaan we toch nog eventjes ver terug in de tijd. 1970, album van de Beatles. Het laatste album van de Beatles, De Zwanenzang. Getiteld Let It Be. En daarvan draai ik uiteraard dat prachtige nummer met Billy Preston. Dat orgeltje, je kent het wel. Hier zijn de Beatles, Let It Be.

Ja, prachtig. Paul McCartney, 1970. Volgens mij zijn tweede album. Rauwe productie, maar wat een prachtig geschreven nummer is dit. Hè? Ja, McCartney toch wel de man van de Beatles. Het zit erop, mensen. Ik heb nog een klein stukje Electric Light Orchestra. Ik ben er volgende week niet. Dan ben ik verhinderd. Dus dat wordt over 2 weken Sound & Tracks 167 dan. Vandaag zondag 27 september 2026. Het zit erop Sound & Tracks. We gaan eruit met het prachtige Strange Magic van het album Face the Music uit 1975. Tot dan.

0: nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. Twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met zijn plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: 9 tot 10 geleden. Och, zo lang geleden al. En zo vers in het geheugen ligt het nog aan het begin van een nieuwe show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent, ook vandaag weer bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, een paar prachtige dingen. We hebben een hartstikke leuke reportage van Jeroen van Gent. Hoe uit u uw creativiteit? Goeie vraag. Sommige mensen gaan schilderen, anderen gaan met verf gooien. Weer anderen gaan beeldhouwen, weer anderen tekenen en weer anderen doen iets anders, muziek. Ja, wat is het zoal wat de mensen bezighoudt als ze creatief zijn? Je hoort het straks hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Die gaat het hebben over de Jaguar. En dan niet over de auto, denk ik. Maar over het dier en wat daarmee samenhangt. En hij zal ook wel weer afwijken van het onderwerp. En er is ook nog weer tijd voor zorg voor mensen. Wat dat is, dat licht ik straks verder toe. Dus blijf lekker luisteren. Blijf hier bij De Late Avond.

0: Lekker ouderwetse Tamla Motown muziek van Smokey Robinson. Zonder zijn miracles in dit geval. Je hoorde Cruise in uit 1977. En Rafaella met Right Here, Right Now. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging natuurlijk zijn straat weer belegeren, zal ik maar zeggen. Met een blauwe microfoon. En hij vroeg dit onder andere. Hoe uit u uw creativiteit? Dat is de vraag die hij deze maal voorlegde aan het winkelende publiek. Zomaar op straat in het voorbijgaan. We hebben het allemaal, maar we beseffen het vaak helemaal niet. En blijft creativiteit voorbehouden aan de privésfeer? Nou ja, je hoort de antwoorden nu.
1: Bent u nou een beetje creatief? En dat is een heel rekbaar begrip, hè? Dat kan van alles zijn. Als ik een kaartje stuur voor een verjaardag, dan ga ik het altijd stevig zitten versieren met viltstift. Ik kan het gewoon niet laten. Ja, dat is al creatief. Maar goed, ik wil de lat niet zo hoog leggen natuurlijk. Ja, hoe uit u uw creativiteit?
2: Mijn creativiteit?
1: Ja.
2: Hoe uit ik mijn creativiteit?
1: Dochter staat erbij.
2: Nee, kleindochter.
1: Kleindochter, oké. Okay. Nou, enig idee?
2: Fotoboeken maken.
1: Fotoboeken maken?
2: Ja.
1: Dat kun je allemaal tegenwoordig compleet bestellen, maar u maakt ze. U plakt ze in of zo?
2: Nee. Digitaal, hè?
1: Oh, toch wel? Oké. Okay.
2: Ja.
1: Hoe gaat dat dan? Met foto's een soort van collage maken of zo?
2: Hoe dat gaat?
1: Ja.
2: Nou, daar heb je een speciaal computerprogramma voor.
1: Waar je albums mee maakt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe uit uw creativiteit?
3: Ik denk al vaak via mijn werk. Alle manieren, die dingen die heel complex zijn, proberen inzichtelijk te maken voor een leek. Dat vind ik heel leuk.
1: Nee. Aha. Lukt het?
3: Ja.
1: U krijgt feedback daarover en dan...
3: Ja.
1: Aha.
3: Zeker.
1: Kunt u een voorbeeldje noemen? Wat is het ongeveer? Ja, technisch zwaar ingewikkeld?
3: Of? Ja, zwaar ingewikkeld. Als je de hele energiehuishouding van Nederland wilt snappen, dan probeer ik die visueel inzichtelijk te maken via allerlei stroomdiagrammen. En dan kun je het visueel opmaken hoe orde grootte zich iets tot elkaar verhoudt. En dat is erg gaaf.
1: In plaats van allemaal droge statistieken?
3: Tabelletjes, statistieken, percentages. En dit is gewoon visueel in één keer inzichtelijk.
1: Ah. Nou. Hey, heeft u dat zelf verzonnen? Of?
3: Ja.
1: Aha.
3: Ja, tenminste deze toepassing. De techniek niet, maar de toepassing.
1: Ja. Ja. En het slaat aan, het werkt.
3: Ja.
1: Nou, moe. Oké. Okay. Nou, dat is heel duidelijk. En dat is nota bene uw werk. Dus u kunt creatief zijn in uw werk.
3: Het is een deel van mijn werk, ja.
1: Hoe uit uw creativiteit?
2: Ik ben helemaal niet zo creatief.
1: Oh.
2: Nee.
1: Veel mensen denken dat, maar...
2: Ja, maar ik weet dat ik het niet ben. Ik vind het altijd heel moeilijk om iets te bedenken. Ik vind heel veel dingen leuk, maar om het zelf te bedenken, nee, dat vind ik lastig. Met misschien een tuin met bloemen, dat zijn misschien wel weer dingen, maar niet zozeer creatief.
1: Nou. Oké. Okay. Nee. U vindt het woord gewoon te groot voor wat u doet?
2: Ja, denk het. Ja, precies, denk het, ja.
1: Hoe uit uw creativiteit? Waar komt dat in naar voren?
2: Oh, God.
1: Creativiteit.
4: De creativiteit?
1: Ja. Ja?
4: Van nou, uiterlijk wat je maakt, creatief. Wat je laatst gemaakt hebt, die onderzetters of zo. Dat
5: oh ja,
4: creatief.
5: Ik heb leuke dingen gemaakt, absoluut. Ah. Ja, met in klei en met steen. Oh. En dan stukjes steen uitpuzzelen. Daar kan je leuke dingen mee maken.
4: Dat
5: had ik vroeger niet.
4: Dat?
1: Nee.
5: Heb ik vroeger nooit gehad.
1: Maar het kan in allerlei dingen zitten natuurlijk.
4: Ik borduur en ik schilderde en ja ook allemaal dat soort dingen. En schilderen nog.
1: Ja?
4: Ja.
1: Want er kwam iemand voorbij die heel goed in zijn werk allerlei hele goede verslagen schrijft. En daar waardering voor krijgt. Dus dat kan ook heel creatief zijn.
5: Ja, dat is waar.
4: Natuurlijk.
5: Ja, daar heb jij gelijk in. Maar zo creatief was ik nou ook niet.
1: In uw werk? Nee? Wat deed u dan? Mag ik dat vragen? Wat was het?
5: Wat?
1: Het werk? Het werk?
5: Het werk? In de juwelen.
1: Oh.
4: Juwelier.
1: Oh, daar kun je niet. Ja, maar daar kun je toch creatief
5: heel
1: zijn?
5: Creatief, ja, dat is wel zo. Maar
1: tuurlijk.
5: Dat zijn allemaal dingen die klaar zijn en gemaakt zijn. Dus je moet je klanten een beetje creatief invoeren.
1: Oh, nou dat dan, hè?
4: Is ook creatief.
5: Ja.
1: Van kijk, dus wel een prachtig, weet ik veel, smaragd. Op deze ring.
5: Bijvoorbeeld.
1: Ah, nou, dat
5: ja, in de zilver- en goudsmid, hè, was mijn man.
1: Vandaar dat die link met die, wat u net zei, met die steentjes, met die onderzetting.
5: Precies.
1: Ah.
5: Precies.
1: Oh, oké, dat zijn geen ene steden, maar toch. Hoe uit uw creativiteit?
6: Ik denk in mijn werk gewoon met stukken schrijven. Dat vind ik denk het leukste. Ja, ik ben heel makkelijk dat ik stukken schrijf.
1: Ja?
6: Ja.
1: Mag ik vragen hoe en wat? Ja.
6: Oh, ik werk als projectmanager. Ik denk dat ik daar mijn creativiteit in kwijt kan om oplossingsgericht te zijn.
1: Ah, oké. Ja. Ik dacht aan verhalen, maar dat is het dan weer niet.
6: Nee. Ik ben geen verhalenschrijver. Ik ben meer een zakelijk schrijver. Ik denk dat dat het meest creatief is. Ik ben niet zo super creatief onderlegd.
1: Maar hoe merkt u dat het aanslaat en dat het succes is?
6: Als de stukken erdoor komen. Ik werk voor diverse gemeenten. En als de stukken erdoor komen, dan merk ik dat het aanslaat. Omdat je dan de resultaten bereikt.
1: En hoe doet u het? Is er nog een magisch ingrediënt?
6: Nou, eigenlijk je verplaatsen in de lezer. Wat willen ze weten? Wat is de kern? En niet te veel opschrijven vooral. Gewoon tot de kern. Dat is denk ik het beste.
1: Hoe uit uw creativiteit?
7: Nou, ik help wel graag mensen. Maar creativiteit, ik ben niet zo heel creatief. Hoor. Als ik heel eerlijk ben, als ik naar mijn eigen kijk, dan ben ik creatief? Nee.
2: Nou ja, veel creatieve ideeën, maar het uitvoeren vind ik een beetje lastig.
7: Ringlopen doet ze, dat vindt ze leuk.
2: Ja, mijn huis een beetje oppimpen vind ik altijd wel heel leuk. Ja. En ik vind het ook wel heel leuk om bijvoorbeeld, als je een avondje hebt, om het dan heel leuk aan te kleden. Dus een beetje zomercreativiteit. Of in kaartjes naar mensen. Ik vind dat er te weinig kaartjes worden gestuurd.
1: Oh, ik ook.
2: Dus dat vind ik ook leuk om weer echt een beetje aan post te doen en dan de envelop leuk te versieren. Dus het is een beetje, niet heel wild. Nou, nee, niet.
7: Jawel hoor, het
1: is hartstikke creatief.
2: Ja, en toen de kinderen kleiner waren, vond ik het ook wel heel leuk om echt een beetje met ze te knutselen. En nu kan je dat ook op volwassen niveau. Alleen het resultaat is nooit zoals op Instagram. Dus dat valt een beetje tegen.
1: Hartstikke bedankt voor de reactie. Even kijken. Ik heb een briefje waar alles op staat.
2: Ik ga nu wel de chocolademelk drinken.
1: Ja. Hartstikke bedankt.
2: Wat creatief.
1: Volgende week kwart over 11 zit het erin.
2: Nou, leuk.
1: Dank u. Hartstikke bedankt. U bedankt.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Als de tekst op is, dan kun je altijd nog toevlucht nemen tot de la la la la afdeling. Dat gebeurt hier veelvuldig. Dit lied van de Poppies. De Poppie natuurlijk en Isabel Je T'aime. En daarvoor David Bowie, speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Je hoorde Sound en Vision. In een ogenblik, over een minuut of drie, vier, Midas Dekkers met een column. Hij gaat het hebben over de Jaguar. Gaat hij het hebben over de auto of over het dier of toch weer niet? Ja, je hoort het zo meteen na Lionel Richie en Penny Lover.

0: de Jaguar. Natuurlijk zijn er zowel jongenspoezen als meisjespoezen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Maar zet er eens een hond bij. Naast dit blaffend symbool van mannelijkheid stralen zowel katers als poezen louter vrouwelijkheid uit. In mensenogen hebben honden, het zij reu, het zij teef, altijd de broek aan. Poezen iets verleidelijks met veel kant. Daarom heten honden Kazan en poezen Minet. Daarom ook doen poezen ons denken aan Madonna of Marilyn Monroe. En honden hooguit aan Churchill of Norbert Schmelzer. Waar blijft de seks? Blijft de sekshond? Waar de waakpoes? Waarom zijn vrouwen zo kattig en mannen zo honds? Het antwoord is verscholen in hun lichaamsvorm. Waaraan herkent elk mens de vrouwen van zijn eigen soort al van ver af? Aan hun contour. Iets anders zie je immers niet. Je ogen hebben alleen contact met de buitenkant. De eigenlijke vrouw zit daar binnen. Waar een man op valt, is puur de verpakking, de rondingen en de lijnen. Deze zijn niet gemaakt van echt mens, maar van vet. Mannen hebben dat ook, vet, maar bij hen is het gelijkmatig over het lichaam verdeeld. Met uitzondering van de notoire overschotten die zo nodig in het buikje worden opgeslagen. Vrouwen daarentegen gebruiken hun vet voor hun model. Hier wat meer, daar wat minder. Zoals de man zich qua secundaire geslachtskenmerken onderscheidt door veel haar op de daartoe geëigende plaatsen, doet de vrouw dat met veel vet. Deze speklaag geeft haar een grote voorsprong op het gebied van de stroomlijn. Zwemmen is niet voor niets de sport waarin vrouwen uitblinken. Op het land is stroomlijn onder de zoogdieren vooral te vinden bij de katachtigen. Dat zit in de familie. Zowel uw poes als een jaguar of cheetah zijn snelheidsmaniakken. In tegenstelling tot hond en wolf, die hun prooi door middel van langdurig doorhollen afmatten, zijn kat en jaguar echte sprinters die in een korte uitbarsting al hun energie omzetten in snelheid. Stroomlijn is hierbij een eerste vereiste. Vet zit er echter niet aan, aan die katten. Hun stroomlijn hebben ze te danken aan hun vel, dat als een iets te ruime jas lekker los zit. Dat aait niet alleen goed, het kleedt ook alle bewegende onderdelen goed af. Voor poes zelf is dit strikt functioneel, die valt niet op een mooi figuur. Als zoveel dieren kiezen poezen hun partner op de reuk, niet op het uiterlijk. Mensen daarentegen herkennen in hun poes ogenblikkelijk de rondingen en gratie die ze bewonderen in vrouwen van hun eigen soort. Als zoogdier bij uitstek gaat het de mens vooral om de buitenkant. Wat er in de vrouwelijke vormen zit, doet aan de bezitsdrang van een man weinig af. Al is het een fraaie stoel of auto. Vormgevers grijpen dan ook graag terug op vrouwelijke vormen die hun aantrekkingskracht al honderdduizenden jaren hebben bewezen. Stoelpoten als de benen van Marlene, spatborden als Wulpse dijen, een radiator om te zoenen. Onweerstaanbaar. Mannen komen op de wereld met een ingebouwd programma om op vrouwelijke vormen van de eigen soort te vallen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Zodoende rijdt menige man in een auto vol vrouwelijke symbolen en vindt dat leuk. Maar vrouwen dan? Moet je voor vrouwen dan geen mannelijke auto's maken, gemodelleerd wellicht naar de hond? Nee, dat moet je niet. Vrouwen vallen op hun eigen vormen. Eén keer binnenlopen in een inloopzaak van tijdschriften bevestigt dit afdoende. Op de bladen speciaal voor mannen staan als koffer stevast vrouwen. Maar op bladen speciaal voor vrouwen ook. Of het nu de Playboy is of de Margriet, allemaal lokken ze met vormen van vrouwen. Mannen zowel als vrouwen houden dan ook van auto's met een vrouwelijk, dus katachtig appeal. Als ze van auto's houden. Zelf heb ik geen auto. Ik doe het met een echte poes. Zij heet Arie.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Oorspronkelijk een nummer van Cat Stevens, misschien weet je dat nog. Wild World. Hier in de show hoorde je de uitvoering van Mr. Big. En daarvoor hoorde je Mout met Omdat je bij me blijft. Wat een prachtig nummer is dat. Over een paar minuten gaan we praten over een belangwekkende zaak, wat veel het nieuws is. We gaan het hebben over zorgfraude. We moeten daar wel heel zorgvuldig in zijn. Herma Kluin van recherchebureau Incognito komt erover praten met Tera Cox. Want er wordt heel wat gefraudeerd in de zorg. Blijkt uit allerlei onderzoeken. En daar moet wat aan gebeuren. En hoe? Dat hoor je zo meteen. Na deze van George Michael. Careless Whisper.

0: Zorg is er voor mensen, niet voor fraudeurs. En aan de telefoon Herma Kluyn van recherchebureau Incognito. Welkom in onze uitzending, Herma.
1: Dankjewel.
0: Vanuit welk beroep en vanuit welke betrokkenheid kan jij over die fraudeurssituatie praten?
1: Nou, voor degenen die me nog niet kennen, ik ben privédetective. Ik heb al bijna 10 jaar mijn recherchebureau en vanuit pure passie ooit begonnen. Voor mij is het gewoon heel belangrijk en zeker ook voor mijn collega's die in mijn bedrijf werken, dat wij gewoon fraudeurs aanpakken. Het kan niet zo zijn dat ons geld, en in dit geval bijvoorbeeld zorggeld, niet goed wordt besteed en bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dus ja, daar ligt mijn hart.
0: Nou, dat is mooi om te horen, want zorgfraude, komt dat vaker voor tegenwoordig dan vroeger?
1: Nee, ik kwam zeker vroeger ook voor. Er ligt wel op dit moment enorm focus op. En dat is ook vooral omdat het politiek ook steeds meer aanzien krijgt. Hè. Er wordt steeds meer vanuit de politiek op gestuurd dat ons zorggeld goed besteed moet worden. En dat gaat natuurlijk om allerlei soorten fraudes, hè, van declaratiefraudes tot PGB-fraudes. Daar kom ik misschien straks nog wel op. Misschien heb je daar zelfs nog wel vragen over. Maar het is wel belangrijk dat het geld goed wordt besteed. En er komt wel steeds meer ook vanuit de zorgverzekeraars een reactie op richting de overheid. Ja, hoe gaan we dit met z'n allen aanpakken? Dat gaat echt om miljarden.
0: Ja, je noemde net al die afkorting. Misschien is het toch mooi als je gelijk een paar concrete voorbeelden eruit ligt, dat we ons er iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, nou, er zijn bijvoorbeeld declaratiefraudes. Dat is eigenlijk wel de meest bekende. Hè. Er wordt veel gedeclareerd en wordt niet altijd geleverd. Dat is een belangrijke. Denk je aan PGB-fraude voor degene die dat niet helemaal weten. Dat betekent persoonsgebonden budget.
0: Ja.
1: En dat is bijvoorbeeld dat vervalste uren worden ingeleverd of geld wordt gebruikt voor totaal andere doeleinden. En wij hebben daar voorbeelden van in onze praktijk, dat bijvoorbeeld jonge mensen van straat worden geplukt die bijvoorbeeld dakloos zijn. Daar worden door partijen, ik noem het in dit geval onderwereld, want het is een beetje onderwereld die zich mengt met de bovenwereld. Er wordt zich bekommerd om die daklozen. Die krijgt dan een huis. Daar wordt opeens een heel groot zorgpakket op aangevraagd door een zorgverlener die vaak ook niet eens goed gescreend is. Want ja, je kunt gewoon een zorgbedrijf beginnen en daar is geen screening aan vooraf. En die zorgen dan dat die persoon de nodige zorg krijgt. Bijvoorbeeld verslavingszorg. Maar vaak is het zo dat die verslavingszorg helemaal niet wordt geleverd en alle andere zorgaanvragen ook niet. Dus er wordt eigenlijk aan zo'n jongere veel verdiend. Wat natuurlijk heel treurig is. En vaak gebeurt het dan ook nog zo dat hij daarvoor in ruil ook nog pakjes moet inleveren als het gaat om drugsgerelateerde dingen. Nou, dat zijn van die zaken waarvan ik denk, ja, dat moet gewoon stoppen. Er zijn zoveel kwetsbare jongeren. Dat is gewoon echt heftig.
0: Ja, nou, ik val bijna van mijn stoel. Ik wist niet dat het zo erg was, maar wat mij nou verbaast is, als je je verzekert ergens voor en je bent niets kwijtgeraakt, bijvoorbeeld op vakantie, dan vragen ze een nota en dit en dat. Je moet het allemaal bewijzen. Is er nergens een bewijslast voordat je fraude, als je fraude pleegt?
1: Nou ja, er is weinig controle op. En degene die wel gepakt worden, er komt vaak geen sanctie op. Dus natuurlijk worden er wel mensen gepakt. En natuurlijk zijn er zorgaanbieders die op een gegeven moment frauderen en die er heel lang mee wegkomen en op een gegeven moment toch wel gepakt worden. Maar het punt is, wat is dan de sanctie? Ze gaan gewoon weer starten met een ander zorgbedrijf. Dus er wordt veel te weinig gecontroleerd. En waar het ook vooral heel erg misgaat.
0: Ik hoor al één belangrijk statement, er moet meer gecontroleerd worden. Nou, de belasting doet dat volop en je doet dat vrij succesvol. Dus ik denk, misschien is dat een goede weg om te bewandelen. Maar nu even naar jouw detectivebureau, recherchebureau moet ik zeggen. Ja, hoe pak jij nou zoiets aan en hoe raak je hierbij betrokken? Laten we bij het begin beginnen.
1: Het hangt vooral af van wie ons inschakelt. Soms is het inderdaad van gewoon een particulier die niet de zorg krijgt, die ons inschakelt en zegt, ja, weet je, er worden allerlei declaraties gedaan, maar krijgt die zorg helemaal niet. Die ons inschakelen is bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. En ook heel recentelijk voor de goede lezers die mij op LinkedIn volgen, die hebben ook gezien dat ik een gesprek heb gehad met de heer Jan Struijs van 50PLUS. Nou, hij heeft ook volgens mij zelfs ook meerdere keren al naar buiten uitgedragen dat hij zich ook echt hard maakt voor het hele zorgfraudeverhaal. En als we met elkaar zouden kunnen optrekken waardoor de hele zorgfraude hard wordt aangepakt... dan zijn we op de goede weg. Want het punt is, de grote vissen die worden wel aangepakt. Ik bedoel, er zijn echt diverse instanties al mee bezig. Er zijn heel veel rechercheurs al opgezet. Maar het is juist die categorie die eronder zit, die blijft buiten schot. En die categorie is misschien wel veel groter dan al die grote vissen bij elkaar. En daar moeten we juist op richten.
0: Ja, dus er moet meer geld of meer techniek toegepast worden om dat aan te pakken.
1: Er moet vooral geld vrijkomen, waardoor onderzoekers zoals bijvoorbeeld mijn recherchebureau of collega's in dit geval ja, zeg maar echt goed en gedegen onderzoek kunnen doen. Niet zozeer, zeg maar, niet voor onze eigen eer en glorie, maar vooral om vast te stellen dat het zorggeld niet goed wordt besteed. Dus wij verzamelen ook alleen maar feiten. We zijn heel objectief. We hebben geen oordeel van tevoren. Maar er moet gewoon goed onderzoek worden gedaan. Dat is belangrijk.
0: Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Herma Kluin van Recherchebureau Incognito, voor het aan de kaak stellen van de zorgfraude. Dank je wel.
2: Dank je wel, Terra, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Het is mooi geweest voor vanavond. Dank je wel voor je gezelschap, allen. Maandag is er weer een late avond. En dan zit hier Norbert Ketting wederom. En hij heeft natuurlijk zoals gebruikelijk heel lekkere muziek en mooie ontwerpen. Dus er is alle reden om dan weer te luisteren. Ik wens je voor zometeen veel trusten. Prachtige dromen. En ik hoop dat de nacht rustig verloopt. Zeker als je werkt, dan hoop ik dat je een rustige wacht hebt. Tot besluit van de show, Peter Hallett in Peace. Mooie nacht.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizerplassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizerplassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is

0: nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizerplassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.